0: zitten. Saudi-Arabië valt samen met Jemen de Houthi-rebellen aan. En voor het eerst zullen ook Turkije en Pakistan militairen en militair materieel naar Saudi-Arabië sturen om er te helpen in de strijd tegen de Houthis. Die worden op hun beurt gesteund door Iran. Het hoofd van de Duitse buitenlandse spionagedienst waarschuwt dat Duitsland steeds meer risico loopt om betrokken te raken bij een gewapend conflict met Rusland. Volgens hem voert Rusland een schaduwoorlog tegen het land en wordt die intenser. Dat doet het risico op een directe confrontatie tussen Duitsland en Rusland toenemen, zegt hij. Rusland-kenner Jan Baljouw.
1: Het is toch een iets scherpere waarschuwing dan de waarschuwingen die we in het verleden hebben gehoord. En natuurlijk, ja, Duitsland heeft een heleboel incidenten de afgelopen weken meegemaakt met als hoogtepunt die droneaanval op de luchthaven van Leipzig. Ik denk dat de Duitse directeur van de inlichtingendienst vreest niet dat we in een grootschalige oorlog terecht gaan komen met Rusland, dat zegt hij niet, maar dat Duitsland wordt meegezogen in een conflict, dat het gewoon uit de hand zou kunnen lopen wat er nu op dit moment aan het gebeuren is.
0: Op de E313 in Geel is gisteravond een dodelijk verkeersongeval gebeurd in de richting van Antwerpen. Rond 7 uur werd de bestuurder van een vrachtwagen die op de pechstrook stond om een collega die in pannen stond te helpen, aangereden door een voorbijrijdende vrachtwagen. Het slachtoffer overleed ter plaatse. En in de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels met 4-1 verloren in en tegen Frankrijk, nadat ze eerst 0-1 voorstonden. Peter van den Bemt met het verslag.
2: België moest een kwartier ver achteruit tegen Frankrijk dat veel balbezit had, maar weinig concreet doelgevaar. En gaandeweg gingen de Duivels met een uitstekende Lavia al maar beter voetballen. Raskin kopte over en Luke Bakio ronde een heerlijke diepe bal van Lavia af met een geweldige trap voor 0-1. De matige Fransen keken verbaasd op. Maar in de tweede helft schakelde Frankrijk 2 versnellingen hoger. De Belgen geraakten niet meer onder de druk uit en voetbalden ook zelf niet meer. Doeman van der Voort redde een paar keer uitstekend en zo geraakten de Duivels tot in het slotkwartier. Maar onder impuls van de ingevallen Olise braken finaal dan toch de dijken met nog 4 doelpunten op dik 10 minuten. Via Doué met een verrassende trap. Cherki na een versnelling van Olise die daarna zelf ook nog 2 keer heerlijk scoorde voor 4-1. Een stevige, maar ook logische nederlaag die de Rode Duivels in de poelen nu naar de 3e plaats duwt.
0: Het is licht bewolkt met straks kans op mist bij minima rond 8 graden. Morgen eerst grijs, daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Temperaturen van 17 graden aan zee tot 23 elders. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 3 uur, goedenacht. VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. In Frankrijk heeft de interne controledienst van de politie al 10 onderzoeken geopend sinds de start van het scholierenprotest. Dat protest verloopt vaak gewelddadig. Sinds 28 september werden al meer dan 6000 mensen opgepakt, vooral minderjarigen. Meer dan 700 agenten raakten gewond en ook meer dan 200 scholieren. Volgens de politie zijn de meeste verwondingen te wijten aan ongelukken. In Lens verloor gisteren een 15-jarige zijn hand door een politiegranaat. Straks wordt opnieuw grootschalig protest verwacht in Frankrijk. En ook in Luik liep scholierenprotest gisteren uit de hand. Er werden bijvoorbeeld deelsteps in brand gestoken. De scholen in Luik gaan straks wel gewoon open. De leerlingen protesteren onder meer tegen het lerarentekort. De NAVO zal volgende week een nieuwe strategie voorstellen om een mogelijke Russische aanval op de oostkant van de NAVO snel af te slaan. De NAVO-topcommandant noemt het een overwinningsplan. Ruslandkenner Jan Baljouw legt uit.
3: Een verdedigingsplan waarbij duidelijk wordt gemaakt van hoe de NAVO op allerlei soorten incidenten zal reageren. Ja. Zodanig dat er niet moet vergaderd worden op het moment dat het gebeurt.
4: Ja.
3: Er is lang gedacht van, ja, zolang de oorlog in Oekraïne voortduurt, blijven wij een beetje buiten schot. Het is ook maar heel recent dat Poetin gekozen heeft voor die escalatie. Ja. Dat is eigenlijk de afgelopen zomer gebeurd. En we zien nu bijna week na week het aantal incidenten toenemen.
2: De Houthi-rebellen uit Jemen hebben aanvallen uitgevoerd op de internationale luchthaven in de Saoedische hoofdstad Riyadh en op een olieraffinaderij in het land. Dat zegt de woordvoerder van die Houthi-rebellen. Journalisten van het Franse persbureau AFP hadden ook explosies gemeld boven Riyadh. De Houthi-rebellen en Saudi-Arabië vallen elkaar regelmatig aan en Turkije en Pakistan gaan nu militairen en militair materieel naar Saudi-Arabië sturen om te helpen in de strijd tegen de Houthis. Die worden op hun beurt gesteund door Iran. In de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels met 4-1 verloren tegen Frankrijk. De Belgen stonden aan de rust, nogthans 0-1 voor, dankzij een knap doelpunt van Luke Bakio. Maar in het laatste kwartier van de wedstrijd scoorden de Fransen 4 keer. De teleurstelling bij de Rode Duivels was groot, ook bij middenvelder Romeo Lavia.
5: Dans un premier temps, une immense déception. C'est sûr que c'est comme un coup de massue de prendre 2 buts coup sur coup.
2: Nog in de groep van de Belgen won Italië met 3-1 van Turkije. Daardoor springt Italië voorlopig over de Belgen naar de tweede plaats met 7 punten. België is derde met 6 punten en Frankrijk blijft aan de leiding met 10 punten. Het is licht bewolkt met kans op mist bij minima rond 8 graden. Straks eerst grijs, daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Temperaturen van 17 graden aan zee tot 23 graden elders. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is de Tijdloze.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 4 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. In Frankrijk heeft de interne controledienst van de politie al 10 onderzoeken geopend sinds de start van het scholierenprotest. Dat protest verloopt vaak gewelddadig. Sinds 28 september werden al meer dan 6000 mensen opgepakt, vooral minderjarigen. Meer dan 700 agenten raakten gewond en ook meer dan 200 scholieren. Volgens de politie zijn de meeste verwondingen te wijten aan ongelukken. In Lens verloor gisteren een 15-jarige zijn hand door een politiegranaat. Straks wordt opnieuw grootschalig protest verwacht in Frankrijk. En ook in Luik liep het scholierenprotest gisteren uit de hand. Er werden bijvoorbeeld deelsteps in brand gestoken. De scholen in Luik gaan straks wel gewoon open. De leerlingen protesteren onder meer tegen het lerarentekort. Oekraïne heeft vorige maand meer dan 5800 treinen ontruimd door Russische dreigingen. Dat zegt de Nationale Spoormaatschappij. Die zegt erbij dat de meeste evacuaties gebeuren in regio's dicht bij het front in het zuiden en oosten van het land. Door de oorlog ligt het vliegverkeer boven Oekraïne stil en is de trein het belangrijkste vervoersmiddel. Midden september werd nog een trein die van Kiev naar Warschau reed geraakt door een Russische drone vlakbij de grens met Polen. Kort ervoor was er een trein met Europese toppolitici en diplomaten gepasseerd. De gouverneur van de Amerikaanse staat New York heeft een noodtoestand uitgeroepen voor een mazelenuitbraak. Door de noodtoestand kan de staat het testen en vaccineren versnellen. De hele VS kampt met een zware mazelenuitbraak. Er zijn net geen 4000 gevallen bekend. Dat is het hoogste aantal in 30 jaar. Dat komt omdat de vaccinatiegraad in het hele land daalt. Mazelen is een zeer besmettelijke virale kinderziekte die begint met koorts en rode vlekken. Ze kan ernstige problemen zoals longontsteking of hersenontsteking veroorzaken. Er is geen medicijn. En in de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels met 4-1 verloren van Frankrijk. De Belgen stonden aan de rust nogthans 0-1 voor, dankzij een knap doelpunt van Luke Bakio. Maar in het laatste kwartier van de wedstrijd scoorden de Fransen 4 keer. Dat had niet mogen gebeuren, zegt verdediger Nathan Nkoy.
3: Ja, teleurgesteld. Ik denk dat we 2 aan het zakken waren. Omdat we niet veel druk waren aan het zetten op het einde. Maar ja, dat is teleurstellend, want 4-1, we konden het beter doen. Dus we hebben nog 2 wedstrijden, we gaan die moeten winnen.
2: Nog in de groep van de Belgen won Italië met 3-1 van Turkije. Daardoor springt Italië voorlopig over België naar de tweede plaats met 7 punten. België is derde met 6 punten. Frankrijk blijft aan de leiding en heeft 10 punten. Het is licht bewolkt met kans op wat mist bij minima rond 8 graden. Straks eerst grijs, daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Temperaturen van 17 graden aan zee tot 23 graden elders. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is de Tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lore Quintelier. In de Verenigde Staten zal het mogelijk zijn om belastingvrije rode diesel te kopen. Daar heeft de Amerikaanse president Trump een decreet voor uitgevaardigd. Rode diesel is normaal bedoeld voor landbouwvoertuigen. Niet toevallig komt Trump nu met die maatregel, want de brandstofprijzen in de VS zijn sterk gestegen na de Amerikaanse oorlog in Iran. En er komen tussentijdse verkiezingen aan in de VS. Nog in de VS, in de staat New York, is de noodtoestand uitgeroepen voor een uitbraak van de mazelen. Door de noodtoestand kan de staat het testen en vaccineren versnellen. De hele VS kampt met een zware mazelenuitbraak. Er zijn net geen 4000 gevallen bekend en dat is het hoogste aantal in 30 jaar tijd. Dat komt omdat de vaccinatiegraad in het hele land daalt. Mazelen is een erg besmettelijke virale kinderziekte die begint met koorts en rode vlekken. Ze kan ernstige problemen zoals longontsteking of hersenontsteking veroorzaken. En er is geen medicijn, maar dus wel een vaccin. In Frankrijk heeft de interne controledienst van de politie al 10 onderzoeken geopend sinds de start van het scholierenprotest. Dat protest verloopt vaak erg gewelddadig. De voorbije week werden meer dan 6000 mensen opgepakt, vooral minderjarigen. Meer dan 700 agenten raakten gewond en ook meer dan 200 scholieren. Volgens de politie zijn de meeste verwondingen te wijten aan ongelukken. In Lens verloor gisteren een 15-jarige nog zijn hand door een politiegranaat. Straks wordt er ook opnieuw grootschalig protest verwacht in Frankrijk. En ook in Luik bij ons liep scholierenprotest gisteren uit de hand. Daar werden bijvoorbeeld deelsteps in brand gestoken. De scholen in Luik gaan straks wel weer open. De leerlingen protesteren onder meer tegen het lerarentekort. In Oostende zijn er op een kerkhof zo'n 150 graven beschadigd. Afgelopen weekend werden er bronzen kruisbeelden weggehaald. Er zal nu meer toezicht komen, zegt Simon Fiers van de politie in Oostende.
2: Afgelopen weekend kregen wij de melding van een man die daar het graf van een van zijn familieleden ging bezoeken. En hij merkte dat op het graf een kruisbeeld was ontvreemd. Daarop is een ploeg ter plaatse gekomen die de nodige vaststellingen heeft gedaan. En we zagen dan ook dat er bij meerdere graven schade was of dat er zaken waren ontvreemd. Het is helaas een fenomeen dat we wel zien terugkeren, dat we wel kennen, zeker met de donkere maanden. Dus we hebben dan ook toezicht verhoogd, we gaan dus meer patrouilleren.
1: Op de E313 in Geel, in de Kempen, is gisteravond een dodelijk ongeval gebeurd. De bestuurder van een vrachtwagen die op de pechstrook stond om een collega te helpen die in pannen stond, werd er zelf aangereden door een voorbijrijdende vrachtwagen. Het slachtoffer is ter plekke overleden. En de Rode Duivels hebben de wedstrijd in de Nations League voetbal tegen Frankrijk verloren. Het werd 4-1. Nochtans stonden de Belgen aan de rust nog 0-1 voor, dankzij een doelpunt van Luke Bakio. Maar in het laatste kwartier van de wedstrijd scoorden de Fransen 4 keer. Verdediger Nathan Goy had meer verwacht.
3: Ja, teleurgesteld. Ik denk dat we 2 aan het zakken waren. En dat we niet veel druk waren aan het zetten op het einde. Maar ja, dat is teleurstellend, want 4-1, we konden het beter doen. Dus we hebben nog 2 wedstrijden, we gaan die moeten winnen.
1: Nog in de groep van de Belgen won Italië met 3-1 van Turkije. In de stand staat Frankrijk dus aan de leiding met 10 punten. Italië staat tweede met 7 punten. En België derde met 6 punten. Vandaag start grijs, daarna wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Temperaturen van 17 graden aan zee tot 23 elders. Morgen meer en meer wolken en er komt een regenzone aan. Meer in onze app van VRT Nieuws.
0: Dit is De Tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: Het is 6:00. Goedemorgen.
2: Jongeren vapen steeds vaker. Uit de leerlingenbevraging van het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Andere Drugs blijkt dat bijna 25% van de jongeren een e-sigaret gebruikte in het schooljaar 2024-2025. 7 jaar eerder was dat nog 17%. En het aantal jongeren dat regelmatig vaped is in die periode ook bijna vervijfvoudigd. Veel jongeren combineren ook roken en vapen nu, dat zegt het Vlaams Instituut Gezond Leven.
3: Vandaag stellen we vast dat 6 op 10 jongeren die nicotine gebruikt hebben in het afgelopen jaar, dat deden door de klassieke sigaret tabak te combineren met een e-sigaret. Dus dat is een grootste groep nicotinegebruikers. En we zien ook dat er nog amper jongeren zijn die enkel roken. Wat dus wil zeggen, als een jongere vandaag rookt, dan kan je zeer zeker zijn dat hij waarschijnlijk ook vaped of al gevaped heeft.
2: Op de E313 in Geel in de Antwerpse Kempen is gisteravond een dodelijk ongeval gebeurd. De bestuurder van een vrachtwagen die op de pechstrook stond om een andere vrachtwagenchauffeur te helpen die in pannen stond, werd zelf aangereden door een voorbijrijdende vrachtwagen. De man stierf ter plaatse. In de VS mag iedereen voortaan rode diesel tanken. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump beslist. Rode diesel is normaal enkel bedoeld voor landbouwvoertuigen en is ook goedkoper dan gewone diesel, omdat je er ook geen belastingen op betaalt. Nu mag iedereen het dus tijdelijk kopen en Trump doet dit niet zomaar, want de brandstofprijzen in de VS zijn sterk gestegen door de oorlog van de VS tegen Iran in het Midden-Oosten en er komen over een maand ook tussentijdse verkiezingen aan in de VS. In de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels gisteravond met 4-1 verloren tegen Frankrijk. De Belgen die stonden nog aan de rust 0-1 voor dankzij een doelpunt van Luke Bakio, maar in het laatste kwartier van de wedstrijd scoorden de Fransen maar liefst 4 keer. De bondscoach Mark van Bommel ziet ook vooral een paar positieve punten in zijn eerste 4 matchen, zegt hij.
4: Het is niet zo dat we weggespeeld zijn, hè? Maar als je de uitslag ziet, ja, dan kan je moeilijk ontkennen dat je hier een dikke nederlaag leidt. Maar alles bij elkaar, maar als je alle 4 de wedstrijd op een hoop gooit, ja, dan is er meer positief dan negatief. En volgens mij is daar best wel een groot verschil in, positief en negatief.
2: Nog in de groep van de Belgen won Italië met 3-1 van Turkije en daardoor springt Italië voorlopig over ons land naar de 2e plek met 7 punten. België is 3e met 6 punten en Frankrijk blijft aan de leiding met 10 punten. Deze ochtend hangt er hier en daar nog wel wat nevel en mist. Later vandaag krijgen we veel zon en het wordt ook zacht bij zo'n 21 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer wolken en tegen het einde van de dag ook regen bij nog zo'n 22 graden.
0: Dit is De Tijdloze.

0: Hoe mag die steekje bakken zijn?
1: Je bak bleu. Dat is hetzelfde als signaal, toch? Nee, rosé, zoals ze zeggen.
2: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
1: Bleu.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: klinken op het wijnfestival.
3: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
4: Oh, dan de thee. En de thee?
3: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: En de thee?
3: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
5: Oh, de Amazon Prime Deal dagen zijn er. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Shop nu op amazon.com.be.
7: De tijdloze.
8: Het is 7 uur. Goedemorgen.
9: Steeds meer jongeren vapen en roken allebei. Uit de leerlingenbevraging van het Vlaams Expertisecentrum voor Alcohol en Andere Drugs blijkt dat bijna 25% van de jongeren een e-sigaret gebruikte in het schooljaar 2024-2025. 7 jaar eerder was dat nog 17%. En het aantal jongeren dat regelmatig veept is in die periode ook bijna vervijfvoudigd. Het Vlaams Instituut Gezond Leven.
10: Nieuwsgierigheid speelt sterk mee. We zien ook dat de smaakjes, jongeren dat lekker vinden als ze door smaakjes gebruiken. We weten ook dat er een sterke invloed is van vrienden en leeftijdsgenoten. Jongeren die zelf meer vrienden hebben, die vapen of roken, die zijn ook geneigd om zelf vaker dat gedacht te stellen.
9: Op de E313 in Geel in de Antwerpse Kempen is gisteravond een dodelijk ongeval gebeurd. Een vrachtwagenchauffeur stapte op de pechstrook uit om een andere chauffeur te helpen die in pannen stond. Maar net op dat moment reed er een andere vrachtwagen hem aan. Dat overleefde de man niet. Het parquet onderzoekt het ongeval nog. In Frankrijk hebben scholieren en studenten opgeroepen tot een nationale actiedag vandaag. De voorbije week verliep het onderwijsprotest in Frankrijk vaak gewelddadig. Er werden al meer dan 6000 mensen opgepakt en vooral tieners. Meer dan 700 agenten raakten gewond en ook meer dan 200 scholieren. In Lens verloor gisteren ook nog een jongen van 15 zijn hand door een politiegranaat. De Franse scholieren en studenten eisen meer mensen en middelen voor het onderwijs. Alle Amerikanen mogen voortaan rode diesel tanken. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump beslist.
11: So tonight I'm going to sign a historic executive order to allow anyone to purchase tax-free red dye diesel for any reason.
9: Ja, rode diesel is eigenlijk hetzelfde als gewone diesel, maar je moet er dus geen belastingen op betalen en het is dus ook een pak goedkoper. Normaal mogen alleen landbouwvoertuigen zo'n rode diesel tanken, maar Trump grijpt nu in omdat de prijzen aan de pomp erg hoog staan door de oorlog met Iran. Er zijn binnenkort ook tussentijdse verkiezingen in de VS en de Republikeinse partij van Trump scoort niet goed in die peilingen. In de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels met 4-1 verloren gisteravond tegen Frankrijk. De Belgen stonden nog aan de rust nogthans 0-1 voor, dankzij een doelpunt van Luke Bakio. Maar in het laatste kwartier van die wedstrijd scoorden de Fransen maar liefst 4 keer. De verdediger Nathan Ngoy had meer verwacht.
12: Ja, tegelijk is het. Ik denk dat we 2-1 aan het zakken waren. Omdat we niet veel druk waren aan het zetten op het einde. Maar ja, dat is teleurstellend, want 4-1, we konden beter doen. Dus we hebben nog 2 wedstrijden, we gaan die moeten winnen.
9: Nog in de groep van de Belgen won Italië met 3-1 van Turkije. In de stand staat Frankrijk aan de leiding nog altijd met 10 punten. Italië staat tweede met 7 punten en België derde met 6 punten. Deze ochtend hangt er hier en daar nog wat nevel en mist. Later vandaag krijgen we veel de zon te zien en het wordt opnieuw zacht bij zo'n 21 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer wolken en tegen het einde van de dag regen bij zo'n 22 graden.
8: De tijdloze staat op.
3: Sophie Engelen.
4: Goedemorgen. De dinsdagochtendstond heeft goud in de mond. Het wordt een zonnige dag. Pak dat shot vitamine D nog maar binnen vandaag. Maar eerst misschien een shot cafeïne in combinatie met dit nummer van Sam Fender. Ja, dat is alvast een goed begin van de dag. Getting started. Goedemorgen.
8: De tijdloze.
3: De tijdloze.
8: De tijdloze staat op.

van Sam Fender. Ja, en Pink Floyd fans, volgend jaar komt de band Brit Floyd naar het Kursaal in Oostende. Zeg niet zomaar tribute band tegen Brit Floyd, het is een echte Pink Floyd experience. Lasers, alles erop en eraan. Ze hebben intussen meer dan 1500 shows gespeeld wereldwijd, dus ze weten ondertussen wel hoe je zoiets aanpakt. Volgend jaar in het Kursaal in Oostende dus. Dit is The Real Deal, Pink Floyd, op deze dinsdagochtend met Another Brick in the Wall. Goedemorgen.

van Jamie Liddell. Altijd een goed idee, deze man, mijn go-to-artiest om vrolijk de dag te starten. In 1979 was het zot dat het een aantal weken bovenaan de Britse hitlijst stond. Een nummer van meer dan 5 minuten lang. Geen traditioneel refrein en gedomineerd door synthesizer. En toch kon het. Gary Numan, die kon dat. Friends, Our Friends Electric, liever.

0: Guitar Friends Electric van Gary Newman. Het is dinsdagochtend. Voor velen is dat zowat de lastigste ochtend van de week. Misschien voor jou ook wel. En dan heb je nood aan een oppeppende ochtendplaat. Dat kan, hè. Laat me gauw weten welk nummer jij uit je radio wil huren. Horen liever via het tijdloze kanaal op VRT Max. Zet je telefoonnummer erbij, dan bel ik je even op na Billy Joel.
1: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
0: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, jong, dat is volledig grijs.
2: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen. Ja. Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
0: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
2: Oef, dat is een pak van mijn hart.
0: Ja, ja, oh. Ja, schat.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
5: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 3 dagen. Join the Feel Good Club.
6: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar 9,58 euro. Aldi, altijd slim.
7: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Update jezelf op het FTI-festival. Laat je kinderen hun eigen robot bouwen. De mode van morgen ontwerpen, coderen, programmeren en experimenteren. Ontdek meer dan 100 workshops en sprekers voor jong en minder jong. Expeditie Next, 24 en 25 oktober, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
10: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld, met korting tot 400 euro per persoon. TUI, live happy.
11: De tijdloze.
12: De tijdloze.
11: De tijdloze staat op.

0: We Didn't Start the Fire van Billy Joel.
1: De tijdloze staat op.
0: Elke ochtend laten wij er een plekje vrij voor jouw favoriete plaats. En er is niks leuker dan opstaan met jouw favoriete muziek, toch? Beste Freddy, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe gaat jouw dinsdag al tot nu toe?
2: Wel, heel kalmjes, hè.
0: Ja?
2: Ja, ik heb een mooie vooruitzicht. Ik ga een paar films zien vandaag.
0: Oh, oké. Op een dinsdag films kijken, heerlijk. En hoe komt het dat je daar tijd voor hebt of tijd voor maakt?
2: Wel ja, ik ben filmjournalist nog altijd. Aha. Ik ben wel gepensioneerd, maar ik ben nog altijd actief. Dus,
0: oh, dat is kei tof.
2: Vandaag.
0: Zeg, en welke films ga je bekijken?
2: Wel, de director's cut van The Devils. Bijvoorbeeld. Dat is een film van Ken Russell.
0: Okay.
2: Jaren geleden, maar nu komt dus de director's cut nog een
0: cool.
2: tijdje uit.
0: En dan ga je erover schrijven? Waar kunnen we dat lezen?
2: Dat weet ik nog niet. Dat moet ik aanbieden. Hè. Ik ben freelance, dus
0: ah,
2: ik moet eerst de film zien die ik wel goed vind. Want ik heb ooit de bioscoopversie gezien en... dan moet ik onderhandelen natuurlijk met de redactie waar dat ik mijn ding
0: zo
2: kwijt
0: gaat
2: kan.
0: Dat. Ja, zo gaat dat. Ja. Hey, maar wel een leuke bezigheid, beste Freddy. Dus je bent rustig opgestaan, maar je dacht toch, ik wil een plaatje vragen. Hè. Vertel eens, welke plaat kan jouw dinsdag nog beter maken?
2: Wel ja, de Pixies zijn Here Comes Your Man. Dat
0: ja?
2: vind ik dus een zeer aanstekelijke song. Vol enthousiasme, verwondering en passie. En dat zijn zo, dat is zo de attitude waarmee ik de dag zou willen beginnen. En waarmee ik eigenlijk ook elke film bekijk.
0: Heerlijk. Ja, het klinkt wel, ik ken jou nog niet goed, Freddy, maar nu toch al een beetje. En de woorden die je net opnoemt, die passen wel bij jou, denk ik. Heb je Pixies ooit al live kunnen zien, Freddy?
2: Nee, jammer genoeg niet. Nee.
0: Maar goed nieuws, ze spelen nog. Dus het gaat je ooit nog lukken.
2: Ja. Ik hoop het.
0: Gewoon altijd naar de tijdloze blijven luisteren. Wie weet smijten we hier nog wel eens met tickets. Beste Freddy, ik wens je een fantastische dag vandaag. Helemaal in jouw eigen filmwereld. En geniet nu eerst maar van deze Pixies. Here Comes Your Man. Dag beste Freddy.
2: Ja.
0: Bye bye.
2: Zal ik doen. Ja.
1: De tijdloze.
3: De tijdloze.
1: De tijdloze staat op.

Kroatië. Het voorjaar is hier vaak geweest. En de Rode Duivels die leken gisteren lang op weg naar een stunt tegen Frankrijk. Maar ze gingen in het slotkwartier kopje onder tegen de Franse vedetten. Ze tuimelen nu naar de derde plaats in hun groep in de Nations League en moeten volgend interlandluik dus volop aan de bak om in de A-divisie te blijven. Maar zoals de Australische broertjes Finn ooit zongen, don't dream it's over.

0: Zone Dream It's Over van Crowded House. Een hart onder de riem voor de Rode Duivels. Zometeen kiest actrice Joke Emmers haar favoriete nummer uit die prachtige lijst uit de Tijdloze 100. En het is er eentje van Queen.
1: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
2: Kop
3: of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
4: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
3: is wie er mag rijden. Yes, munt.
4: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
5: Het is uw linkeroor hier, hè.
6: En uw rechteroor.
5: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
6: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
5: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet je geen zorgen maken.
6: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
5: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
6: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
5: Ja, ja. Het kan anders.
7: Ik ben het beu!
8: Oei.
7: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
8: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
7: Ja, en hoe verder, liever?
8: Ver genoeg, maar niet te ver.
7: Ah ja, voor de kinderen.
8: Weet je wat? Jij kunt. Dag, Imo.
9: Dat is Imo!
10: Dat's 24 presenteert. Jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Brent onze laadpalen wel heel poëtisch.
11: Handig tijdens het boodschappen doen. Voordelig laden bovendien. En vlakbij de muziekschool. Dat is gewoon goed gezien.
10: Prachtig. Dat is 24. Dat is vlot en voordelig laden.
12: Dat is 24.
13: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Joragold appelen, win je thuis.
14: Peren.
13: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
14: Kom, we peren hem.
13: Winnaars winkelen bij Lidl. Dat kan tellen.
15: De Tijdloze.
16: 1 uit de 100.
0: Hallo, ik ben Joke Emmers en voor mij is het meest tijdloze nummer toch wel Bohemian Rhapsody van Queen. Dat is super cliché, maar ik heb samen met mijn ouders altijd naar Studio Brussel geluisterd op nieuwjaar, wanneer dat de tijdloze plaat bekend werd gemaakt. En ik denk dat 15 jaar van mijn bestaan, wat ondertussen 32 jaar is, altijd dat nummer op 1 stond. Dus daarom, en voor de gourmet die wij dan deden met de familie en voor de fondue, is dit nummer, Bohemian Rhapsody, voor mij het meest tijdloze nummer ooit.

mooie meezinger in de auto bijvoorbeeld, of aan de ontbijttafel. Bohemian Rhapsody van Queen. Een Belgische plaat die dit jaar 25 kaarsjes mag uitblazen. Dat is Van God Los, het debuut van Monza. Na het einde van Noordkaap begon Stijn Meuris vrijwel meteen opnieuw met onder andere Mario Goossens in de band, David Poltrok en Piet de Pessemier. En voor die 25e verjaardag is Monza gewoon opnieuw bij elkaar. De plaat verscheen dit jaar bovendien voor het eerst op vinyl. In 2001 was ze enkel op cd uitgebracht. 25 jaar Van God Los en deze blijft heel hard overeind. Monza.

beetje denken aan de Zirtaki. En dan ook met een pamfluit of zo. Maar het is wel degelijk Simon & Garfunkel met El Condor Pasa. If I Could, ja, een van de parels op Bridge Over Troubled Water uit 1970. De vijfde en laatste studioplaat van Simon & Garfunkel als duo. Maar die melodie, die is al bijna meer dan 60 jaar oud. Die werd in 1913 geschreven door een Peruaanse componist. Nog eentje voor het nieuws van 8 nu. Nant van Beirut. Een heel fijne dinsdagochtend.

0: Rod Stewart gaat een laatste keer op tour. De Final Encore. Op zaterdag 29 mei in de AFAS Dome in Antwerpen. Beleef alle hits nog één keer live. Wake up, Maggie. Tickets en info via livenation.be. Samen met de tijdloze.
1: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
2: Proximus presenteert.
3: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
4: Ja.
3: De zaal van de juwelen. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
4: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
3: Nee, dat is louche.
2: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
6: De tijdloze.
2: Het is 8 uur. Goedemorgen.
7: Scholieren in Luik protesteren opnieuw tegen besparingen. De scholen in Luik gaan vandaag weer open na het gewelddadige scholierenprotest gisteren. Of dat ook echt zal gebeuren is nog maar de vraag, want op socials werd opgeroepen om opnieuw op straat te komen. Dat vertelt VRT Nieuwsjournalist Stijn de Vaart, die nu in Luik is.
8: Ik sta hier aan het Atelier Liège 1 en zoals je wel hoort op de achtergrond zijn hier een 150-tal leerlingen luid aan het protesteren. De school is open, maar de leerlingen blokkeren de ingang van de parkeergarage en de ingang van de school. Alles verloopt hier relatief rustig. De politie staat hier klaar, moesten de protesten uit de hand lopen. De leerlingen eisen vooral een beter onderwijs, meer leerkrachten en minder volle klassen.
7: En in Frankrijk hebben scholieren en studenten ook opgeroepen tot een nationale actiedag vandaag. De voorbije week verliep het onderwijsprotest in Frankrijk vaak gewelddadig. Er werden al meer dan 6000 mensen opgepakt en vooral tieners. Meer dan 700 agenten raakten gewond en ook meer dan 200 scholieren. In Lens verloor gisteren een jongen van 15 zijn hand door een politiegranaat. De Franse jongeren willen meer leerkrachten en ook geld voor het onderwijs. Steeds meer jongeren vapen. Uit een nieuwe bevraging blijkt dat bijna 25% van de jongeren in Vlaanderen een e-sigaret gebruikte in het schooljaar 2024-2025. 7 jaar eerder was dat nog 17%. En het aantal jongeren dat regelmatig vaped is in die periode bijna vervijfvoudigd. De producten zijn ook nog te gemakkelijk verkrijgbaar. Dat zegt het Vlaams Instituut Gezond Leven.
9: We zien dat bij controles de leeftijdsgrens voor wettelijke verkoop niet altijd wordt nageleefd. We zien ook dat 1 op 5 controlele handelszaken het uitstelverbod voor tabaks-nicotineproducten niet gevolgd heeft. En dat 1 op 3 gecontroleerde handelszaken nog illegale e-sigaretten verkocht, waaronder de wegwerp e-sigaret. Dus die producten zijn veel te beschikbaar voor hen, zowel fysiek als ook online.
7: Alle Amerikanen mogen voortaan rode diesel tanken. Dat heeft president Donald Trump beslist.
10: So tonight I'm going to sign a historic executive order to allow anyone to purchase tax-free red dye diesel for any reason.
7: Rode diesel is eigenlijk hetzelfde als gewone diesel, maar je moet er geen belastingen op betalen. En dus is het ook een pak goedkoper. Normaal mogen alleen landbouwvoertuigen rode diesel tanken. Maar Trump grijpt in nu de prijzen aan de pomp erg hoog staan in de VS door de oorlog met Iran. Er zijn binnenkort ook tussentijdse verkiezingen in Amerika en de Republikeinse partij van Trump scoort niet goed in de peilingen. In de Nations League voetbal hebben de Rode Duivels gisteravond met 4-1 verloren tegen Frankrijk. De bondscoach Mark van Bommel gelooft er wel in dat de Duivels binnenkort tegenstanders als Frankrijk wel kunnen verslaan.
11: Ik vind dat we heel goed op weg zijn, dat we dominant zijn. En het is een kwestie van tijd, denk ik, dat wij een topland gaan verslaan. En dat duurt misschien even, maar over 2 jaar spelen we een EK. En dan moeten we zorgen dat we deze wedstrijden winnen, want het ligt heel dicht bij elkaar. Het klinkt gek als er 4-1 op de bord staat, maar het ligt echt dicht bij elkaar.
7: België is derde in de Nations League groep. Frankrijk is nog altijd leider. Deze ochtend hangt er hier en daar nog een beetje nevel of mist, maar later vandaag krijgen we overal opklaring met veel zon en zacht ook bij 21 graden. Morgen eerst nog opklaringen, daarna meer wolken met ook regen en 22 graden.
12: De tijdloze staat op.
13: Sophie Engelen.
14: Goedemorgen. Blij dat we weer samen mogen opstaan op deze zonnige dinsdag. Ik heb een pak goede platen meegebracht, waaronder The Haunted Youth en Messy Star ook nog. Eerst dansen met David Bowie.
12: De tijdloze.
13: De tijdloze staat op.

0: Let's Dance van David Bowie. De man die zal volgend jaar 80 jaar worden. En hij wordt dan uitgebreid gevierd. Er komen tentoonstellingen, albums, nieuwe merch enzovoort. Iets om naar uit te kijken. Nog iets om naar uit te kijken is voor de Bryan Adams fans. Want het is nog maar herfst of we dromen al van de zomer volgend jaar. Want Bryan Adams die komt naar de Lokersfeest op 4 augustus. Hij heeft duidelijk nog geen zin om het rustig aan te doen. Volgende week staat hij trouwens ook al in de afwasdom voor wie er geen genoeg van kan krijgen.
1: Godverdomme hier, ze. Run to you.
2: Michel. Bryan Adams. Speciaal voor u.
1: Ja, Frankie. Ik ben daar.
3: Linda. Dat gaat mij moedigen. Ik ga dansen.
4: Welkom in.

0: Coming Home van The Haunted Youth. In het voorjaar staan ze in een bijna uitverkochte Lotto Arena. Heel, heel straf.
1: De tijdloze. Golden Years.
2: 1995.
0: Deze week duiken we een hele week in het Golden Year 1995 hier bij de tijdloze. Ik was toen 15 jaar en ik herinner me dat dus nog heel goed. Het was het jaar waarin Vlaanderen voor het eerst rechtstreeks zijn eigen parlement kiest, waarin Microsoft Windows 95 lanceert en de oorlog in Bosnië kwam toen na jaren van geweld eindelijk richting een einde. Maar ook muzikaal was dat een heel straf jaar. Op 31 december bijvoorbeeld stond Hotel Lounge Be the Death of Me, dat is de volledige titel, helemaal bovenaan in de eindafrekening op Studio Brussel. Tom Baarman en co. die hebben toen de Belgische rockscene stevig wakker geschud met hun eigenzinnige, avontuurlijke en soms heerlijk chaotische sound ook wel. Ook live bouwden ze razendsnel een reputatie op. En zelfs Groot-Brittannië was helemaal mee en dat was niet makkelijk om door te breken voor Belgische bands. Ja, en ik zei het al, die volledige titel is Hotel Lounge Be the Death of Me. En dat stukje is dan weer een knipoog naar Heroin van de Velvet Underground. Een van de bands waarvan je de invloed behoorlijk goed hoort in het jonge Deus. Zometeen een beetje melancholie, maar eerst deze Deus. Dus Hotel Lounge.
2: De tijdloze.
1: Golden Years.
2: 1995.

0: van Deus uit ons Golden Year 1995. Zometeen nog een beetje meer melancholie op deze dinsdagochtend met Berlin en Take My Breath Away.
1: In het leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen, een zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
2: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
3: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.
6: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.

bochten met Take My Breath Away van Berlin. Wordt dat eigenlijk nog gedaan, slowen? Bring back the slow, zou ik zeggen. Het kan alleen maar deugd doen. Volgende zomer staat deze band op Primavera Sound. Je hoort die indringende bassen van Massive Attack. Een grote kanshebber dus, voor onze festivals ook iets om naar uit te kijken. We houden je op de hoogte. Dit is Angel van Massive Attack.

Heel coole samenwerking tussen Beyoncé en Kendrick Lamar en Freedom. En ken je deze nog uit 2004 van Nova Star van Another Lonely Soul, die tweede plaat. En achter de knoppen zat nog een andere grote Belgische naam, Piet Godard, oftewel Ozark Henry. Hij produceerde de plaat samen met Jos Zwegers. When the lights go down.

0: Die stem die herken je meteen, die van Joost Zwegers van Novastar. Zometeen gaan we spelen. We gaan jouw kennis testen van het Golden Year 1995. Wil je meedoen? Stuur dan nu via de tijdloze op VRT Max. En stuur goud en je telefoonnummer. Goud en je telefoonnummer, dat is al wat ik nodig heb. En dan mag jij meespelen. En wat is, wat valt er te winnen? Een tijdloze kanonboek.
1: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
2: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussenslagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
3: Van plastic, metaal of drankkarton?
2: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
5: Wij zijn tevreden over uw werk.
6: Maar?
5: Nee, geen maar.
6: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
7: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: De tijdloze.
10: De tijdloze staat op.

0: Three Spirit van Radiohead.
1: De tijdloze
2: Golden Years.
3: Goud of fout?
0: Ja, we gaan weer spelen van goud of fout. En dat doen we deze ochtend met Tom. Hallo Tom.
4: Goedemorgen.
0: Hey Tom, waar bel ik jou?
4: Ik ben op een werf in Dielbeek.
0: Op een werf. Je bent dus op je werk, maar je kan wel even spelen met ons.
4: Ja.
0: Zeg Tom, je klinkt vrij jong. Kan dat?
4: Ik ben 29.
0: Dus geboren in het jaar?
4: 97, ja.
0: 97, oké. Okay. En het gaat over ons Golden Year 1995. Heb jij iets met dat jaar? Je was nog niet geboren.
4: Nee, ik was nog niet geboren. Nee, ik heb daar niet echt iets mee eigenlijk.
0: Maar jij gaat gewoon meedoen en je denkt, het lukt me wel.
4: Ja.
0: Oké, goed. We gaan de challenge aan. Je hoort zo meteen een montage van 3 nummers. Maar eentje daarvan komt uit het Golden Year 1995 en is dus goud. Als jij na de montage het juiste nummer raadt, dan win jij ons prachtige tijdloze kanonboek. Oké, Tom, ben je er klaar voor?
4: Ja.
0: Oké, let's do this.
1: De tijdloze
2: Golden Years.
3: Goud of fout?

0: Beste Tom, geboren in 1997. Je hoorde Gangsta's Paradise van Coolio. Je hoorde Enjoy the Silence van Depeche Mode. En je hoorde Losing My Religion van R.E.M. Maar welk nummer is uit ons Golden Year 1995 en dus goud? Vertel het ons, Tom.
1: Ik zou gaan voor het eerste van Coolio.
2: Goud!
0: Oh, goed gedaan. Was het een pure gok, beste Tom?
1: Nee. Ik heb wel een idee van waar elk liedje in welke volgorde ze zijn.
0: Ah, goed zeg. En R.E.M., was dat dan vroeger of later, denk je?
1: Dat was vroeger, denk ik.
0: Klopt, dat was 91. En Depeche Mode?
1: Ja. Depeche Mode is ook vroeger.
0: Ja, goed zo. Depeche Mode, Enjoy the Silence 1990. Je had het dus helemaal juist dat deze Gangsta's Paradise uit 1995 kwam uit ons Golden Year. Jij hebt dus een tijdloze canonboek gewonnen. Naar waar mogen we het opsturen? Zo, welke regio?
1: Grimbergen.
0: Komt goed, komt helemaal goed. Nog heel veel succes daar vandaag op de werf. Je bent een winnaar, beste Tom. Voilà.
1: Dikke merci, hè.
0: Graag gedaan. Dit is voor jou. Gangsta's Paradise met Coolio. Bye-bye.
3: De tijdloze.
4: Golden Years.
3: 1995.

Ons golden year 1995. Coolio met Gangsta's Paradise. En dat had Tom helemaal juist. Hij had het goud geraden. Nog eentje en dan is het al 9 uur. Eentje van Doe Maar, Lieverd.

0: tijdloze.
1: Crazy Days bij Medimarket. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
2: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.

0: Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
1: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op 1000 euro.
2: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance weg.
1: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
2: Aha, chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
1: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
2: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
3: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op kjbank.be.
4: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
5: Zo zei jij toch niet, dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet, jij toch niet.
6: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
7: Ramen, deuren, verandas?
8: Leenaars Aluminium.
9: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op Reinaars.be.
10: De tijdloze.
11: Het is 9 uur. Goedemorgen.
12: Scholieren in Luik protesteren opnieuw. De scholen in Luik zouden vandaag weer open gaan, maar dat is niet overal zo gebeurd. Want er is opnieuw protest tegen de besparingen. Dat vertelt VRT Nieuwsjournalist Stijn de Voort, die nu in Luik is.
13: Ik sta hier inderdaad aan een middelbare school in het centrum van Luik. En de leerlingen blokkeren die school hier. Niemand kan binnen, de leerkrachten kunnen dus ook niet binnen. En dus gaan de lessen ook vandaag niet door. Daarnet waren we aan een andere school waar ook veel protest was. De politie was daar, wagens van de politie. En de leerlingen blokkeerden daar ook de garage en de ingang van de school. Maar daar moesten de lessen verplicht wel doorgaan. Dus het is op de ene school een beetje anders dan op de andere.
12: Steeds meer jongeren vapen. Uit een nieuwe bevraging blijkt dat bijna 25% van de jongeren een e-sigaret gebruikte in het schooljaar 2024-2025. 7 jaar eerder was dat nog 17%. En het aantal jongeren dat regelmatig vapt is in die periode ook bijna vervijfvoudigd. Het Vlaams Instituut Gezond Leven wil daarom een betere aanpak.
14: Het is waarschijnlijk om aan te nemen dat ook bepaalde jongeren die eerder geneigd zijn om nicotineproducten te gebruiken, ook vaker bijvoorbeeld alcohol consumeren of cannabis gebruiken, dat er een sterke samenhang is tussen verschillende risicogedragingen. Dus ja, een overkoepelende aanpak naar hulpverlening bij jongeren die al gebruiken is zeker aanbevolen. En preventie van middelengebruik bij jongeren die het nog niet doen vandaag, wat gelukkig nog steeds de grote meerderheid is.
12: Oekraïne heeft afgelopen nacht 650 drones naar de Russische hoofdstad Moskou gestuurd. De lokale gouverneur daar zegt dat het een van de zwaarste drone-aanvallen ooit was. Er vielen 2 doden toen een drone insloeg op een magazijn en brand veroorzaakte. De Russen van hun kant hebben in Oekraïne een nieuwe aanval gedaan op een brug. Dat was in Zaporizhia in het zuidoosten. Ook een Oekraïns vrachtschip op de Zwarte Zee en datacenters in verschillende steden zouden zijn geraakt bij Russische aanvallen vannacht. In de Amerikaanse staat New York is de noodtoestand uitgeroepen door een grote uitbraak van de mazelen. Vorig weekend zaten ze daar al aan meer dan 100 gevallen. En New York gaat daarom ook meer testen en sneller vaccineren. In heel de VS doken er al intussen bijna 4000 besmettingen op. Het hoogste aantal in 30 jaar tijd. En het komt vooral doordat steeds minder Amerikanen zich laten vaccineren. Het wordt een zonnige dag vandaag en zacht ook bij zo'n 21 graden. Morgen krijgen we eerst opklaringen, later op de dag wel meer wolken met regen en 22 graden dan.
10: De tijdloze.
11: Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn over alles van de tijdloze en kans maken op prachtige prijzen? Ga dan nu naar VRT Max en volg de tijdloze.
15: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.

Goedemorgen.

0: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 KBO-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
1: Achter jou staat Xerius.
2: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
1: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedes-benz.be. Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
3: Oh, was dat?
1: Gelukkig zijn we voor u, ook als uw toilet verandert in een turbojet.
3: Ik was nog niet klaar!
1: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
4: Met cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos.
5: Oh, een eekhoorn.
4: Een safari in de jungle.
5: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
4: Of maak van je koffiezet.
5: Voilà, uw koffie.
4: Een professionele espresso-machine.
5: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella. Met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
6: Make it extra.
4: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij, waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
8: De tijdloze Golden Year.

0: nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
5: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
4: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
6: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
5: Bel erop onze makelaar.
4: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
7: Kop
8: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
9: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
8: is wie er mag rijden. Yes, munt.
9: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
11: klinken op het wijnfestival.
10: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
11: Oh, dan de thee. En de thee?
10: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
11: En de thee?
10: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
12: De tijdloze.
13: Niet kapotte kragen, zoals dat Wijnburger uitzeggen.
14: Are you ready for the dikke? Ja!

De legende van Deep Purple leeft verder. Op vrijdag 23 oktober in de Lotto Arena in Antwerpen.

0: met de tijdloze.
1: Gast, wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
2: Jij toch niet.
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
4: Nog tot 15 oktober zijn het voordeelweken bij Lapperre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. Lapperre, wij maken alle oren blij.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 3 dagen. Join the Feel Good Club.
7: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Jonagoldappelen, win je thuis.
8: Peren.
7: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
8: Kom, we peren hem.
7: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
9: Oh, zalig, hè?
10: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
9: Oh.
10: Oei.
9: Met een enkel.
10: Schat, ça va?
9: Nee.
10: Wat kunt er nog op staan?
9: Zo'n beetje.
10: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
9: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
10: Ah, dat is in orde dan.
11: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
12: De tijdloze.
0: Het is 10:00. Goedemorgen.
13: Scholieren in Luik protesteren opnieuw. In Luik in Wallonië wordt er opnieuw geprotesteerd aan verschillende scholen. Leerlingen blokkeren de ingang van de school en proberen dan weer te verhinderen dat de lessen daar kunnen doorgaan. In de ene school steunt de directie hen, maar in andere scholen dan weer niet. In het Atheneum daar in Luik protesteren leerkrachten samen met de leerlingen, want ze hebben dezelfde problemen. Dat zegt Laurence, een leerkracht Nederlands.
14: Onze leerlingen zijn nu met heel veel in de klas. Wij moeten ook dan 2 uur erbij werken voor dezelfde salaris. En wij kunnen niet meer verzekeren dat onze leerlingen goede lessen zullen hebben. Want we hebben geen tijd om dat allemaal te voorbereiden, om ze allemaal te begeleiden. Want er zijn ook veel leerlingen met verschillende problemen.
13: En in Frankrijk zullen ook vandaag weer tienduizenden scholieren en studenten protesteren, omdat er te weinig mensen en middelen zijn in het onderwijs. Ook leraren en vakbonden doen daarmee. De voorbije week zijn protesten in Frankrijk al geregeld uitgedraaid op geweld en ook nu loopt de spanning alweer op. Dat zegt VRT-nieuwsjournalist Steven de Krane, die in Parijs is.
15: De scholieren hebben hier ook al een van de toegangswegen tot Parijs geblokkeerd met vuilnisbakken, zodanig dat de auto's niet door kunnen. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk natuurlijk aandacht te vragen voor hun eisen. Overvolle klassen, slechte schoolgebouwen en te weinig leerkrachten. De vraag is natuurlijk hoe de dag nu zal verlopen. Er is al heel veel geweld geweest en straks is er ook een nationale optocht, een betoging. De scholieren natuurlijk, maar ook de vakbonden van de studenten, onderwijsvakbonden en ook andere vakbonden zullen meedoen, want zij vinden dat er dringend iets moet gebeuren aan de scholen en ook aan de openbare sector in het algemeen.
13: Oekraïne heeft afgelopen nacht 650 drones naar de Russische hoofdstad Moskou gestuurd. De lokale gouverneur daar zegt dat dat een van de zwaarste drone-aanvallen ooit was. Er vielen 2 doden toen een drone insloeg op een magazijn en brand veroorzaakte. De Russen van hun kant hebben in Oekraïne dan weer een nieuwe aanval gedaan op een brug. Dat was in Zaporizhia, in het zuidoosten van Oekraïne. En ook een Oekraïns vrachtschip op de Zwarte Zee en datacenters in verschillende steden zouden zijn geraakt bij Russische aanvallen vannacht. Vandaag krijgen we veel zon. Het wordt ook zacht bij zo'n 21 graden. Morgen eerst nog opklaringen, daarna wel meer wolken en regen bij 22 graden dan.
12: De tijdloze.
0: Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn over alles van de tijdloze en kans maken op prachtige prijzen? Ga dan nu naar VRT Max en volg de tijdloze.
16: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.

0: Bij SuperXL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Zadig en Voltaire This Is Her 30 ml voor maar 35 euro. Dat zijn de Prix du Cid deals op ICParisXL.be of bij je ICParisXL.
1: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
2: Van plastic, metaal of drankkarton?
1: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
3: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
4: Ook in mij?
3: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
6: Code Yellow!
7: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
8: Kijken, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
7: Info op telenet.be.
8: En wel, ik ga eens gaan kijken. Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
10: klinken op het wijnfestival.
9: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2+1 gratis.
10: Oh, dan de 10. En de 10?
9: Besparen doe je met de superplusdeals.

0: en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Relaxed.
0: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 80.

0: de tijdloze. Golden Years
1: 1995. We duiken deze week in Golden Year 1995. En ook in eigen land gebeurt er dat jaar heel wat moois. Regisseur Stijn Konings vraagt Noordkaap om muziek te maken voor zijn film Manneke Pis. Daarvoor hebben ze nog een vrolijk walsje nodig. En tijdens een korte rockpauze ontstaat Ik hou van u. De band zelf vindt het eerst maar niks. Tot het op single verschijnt en hun grootste hit ooit wordt. Intussen een belpopklassieker.
2: De tijdloze
0: Golden Years
2: 1995.

0: laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
1: Xina.
0: Info in je winkel of op xina.be.
2: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Schat, ik zie je graag.
5: Ja, maar...
4: Maar nee, geen maar.
5: Oh.
4: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen? Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
6: Dag gelukkig.
4: Gelukkig zijn we voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
6: Nee, ja, dat lukt niet.
4: Etias. Nu min 20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.
7: This is Michael Stipe of REM and you're listening to
8: De Tijdloze.

0: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
1: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
2: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op €1000.
3: €1000? Ja, dan heb je de chance weg.
2: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen.
3: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
2: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
3: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
4: Proximus presenteert.
5: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
6: Ja.
5: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
6: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
5: Nee, dat is louche.
4: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
7: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar €1.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Oh, zalig, hè?
10: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
9: Oei. Met een enkel.
10: Schat, ça va?
9: Nee.
10: Waar kun je er nog op staan?
9: Zo'n beetje.
10: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
9: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is je volledig overzicht.
10: Ah, dat is in orde dan.
11: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
12: Ramen, deuren, verandas?
13: Leenaars Aluminium.
14: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
15: De tijdloze.
16: Het is 11:00. Goedemorgen.
17: Er zijn meer verkeersdoden. Dit jaar kwamen er al 223 mensen om in het verkeer. Dat zijn er al 13 meer dan vorig jaar in diezelfde periode. Er stierven zowel meer fietsers als mensen die onderweg waren met de e-step of vrachtwagen. Dat zegt verkeersorganisatie Vias.
18: Het is zeker geen goed nieuws dat het aantal verkeersdoden in de eerste 6 maanden van dit jaar ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar gestegen is met 6%. Er is een doelstelling om tegen 2030 te gaan naar maximaal 320 verkeersdoden. Ja, als de cijfers nu stijgen, gaan we die doelstelling niet halen. Dus het zal nodig zijn dat er toch bijkomende maatregelen genomen worden om te zorgen dat die cijfers terug naar beneden gaan.
17: In Luik in Wallonië wordt er opnieuw geprotesteerd aan verschillende scholen. Leerlingen blokkeren de ingang van de school en proberen dan weer te verhinderen dat er lessen kunnen doorgaan. In de ene school steunt de directie hen, maar in een andere school dan weer niet. In het Atheneum in Luik protesteren leerkrachten vandaag samen met de leerlingen, want ze hebben dezelfde problemen. Dat zegt Laurens, leerkracht Nederlands daar.
19: Onze leerlingen zijn nu met heel veel in de klas. Wij moeten ook dan 2 uur erbij werken voor dezelfde salaris. En wij kunnen niet meer verzekeren dat onze leerlingen goede lessen zullen hebben. Want we hebben geen tijd om dat allemaal te voorbereiden, om ze allemaal te begeleiden. Want er zijn ook veel leerlingen met verschillende problemen.
17: In Duitsland wordt een ex-topman van de buitenlandse inlichtingendienst verdacht van spionage. De man van 80 is opgepakt na huiszoekingen in een ander dossier. Hij zou geheime informatie van een ander land hebben gekocht en gebruikt hebben voor zijn eigen veiligheidsanalyses, maar het zou niet Rusland zijn geweest. En hij zou ook geheime staatsinfo hebben gedeeld met een buitenlandse agent. En Jannik Sinner zal niet meer tennissen dit seizoen. De Italiaanse nummer 1 is al 3 maanden geblesseerd. Er was nog een kleine kans dat hij aan de ATP Finals zou meedoen, maar dat zal dus niet gebeuren. Op die manier zou het wel kunnen dat Jannik Sinner alsnog zijn eerste plek op de wereldranglijst verliest aan Alexander Zverev. Vandaag krijgen we veel zon, het wordt ook zacht bij zo'n 21 graden. Morgen eerst nog opklaringen, daarna meer wolken en regen.

0: Super Plus Deals van Delhaize gaan we
1: klinken op het wijnfestival.
0: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
1: Oh, dan de thee. En de thee?
0: Besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven.
1: En de thee?
0: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
2: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
3: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
2: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
4: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
7: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
8: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
9: Met cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
10: Oh, een eekhoorn.
9: Een safari in de jungle.
10: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
9: Of maak van je koffiezet...
10: Voilà, uw koffie.
9: Een professionele espresso-machine.
10: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella... met caramel frappissimo al pistachio... met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
11: Make it extra.
9: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij... waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
12: De tijdloze.
13: Dit komt uit de jaren 90.

0: wel zalig, hè?
1: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
0: Oh.
1: Oei.
0: Mijn enkel.
1: Schat, ça va?
0: Nee.
1: Wat kunt er nog op staan?
0: Zo'n beetje.
1: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
0: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is een volledig overzicht.
1: Ah, dat is in orde dan.
2: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
3: De tijdloze.
4: Wie zeggen in het loons niet kapot te krijgen.

0: minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
1: Bets24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Kim tanken bij ons wel heel poëtisch.
2: Even stoppen langs de baan. Bij Dats24 kan ik voortaan vlot en zonder omweg tanken. En weer verder gaan.
1: Prachtig. Dats24. Dat is vlot en voordelig tanken.
3: Dats24.
4: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi, altijd slim.
5: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
6: Xina,
5: ja aan je dromen.
7: De tijdloze.
8: Het is 12 uur. Goedemiddag.
9: De Nobelprijs voor Fysica gaat dit jaar naar een Belg. De Nobelprijs voor Fysica gaat naar Francis Halse voor zijn onderzoek naar neutrino's. Dat zijn onzichtbare, heel kleine deeltjes die door de ruimte schieten, door alles heen. En hij heeft met collega's een detector gebouwd in het ijs op Antarctica, waardoor hij die kan waarnemen. De bijnaam voor die deeltjes is spookachtige boodschappers en daarmee kunnen onderzoekers de ruimte bestuderen. Toevallig is de prijs dit jaar voor het eerst ook uitgereikt door een Belg en voor het eerst ook een vrouw, Ellen Moons, de voorzitter van de organisatie die de prijzen uitreikt. Er zijn meer verkeersdoden in ons land. In de eerste helft van dit jaar kwamen al 223 mensen om in het verkeer. Dat zijn er 13 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Daar waren 44 fietsers bij, vertelt Verkeersinstituut FIAS.
10: We moeten zeker mensen blijven aanmoedigen om te fietsen, maar we moeten toch kijken van hoe kan dat op een veilige manier verder investeren in infrastructuur, zorgen dat er meer afgescheiden fietspaden zijn, maar ook zorgen dat een ieder zich in de buurt van fietsers zich veilig gedraagt. Net zozeer dat fietsers natuurlijk ook zich aan de regels moeten houden.
9: Om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen wil minister van Mobiliteit Jean-Luc Krukke een proefproject starten met alcoholpoorten aan parkeergarages. Je zou de parking dan alleen kunnen verlaten als je niet gedronken hebt. Aan verschillende middelbare scholen in Luik in Wallonië wordt vandaag opnieuw geprotesteerd tegen hervormingen in het onderwijs. Leerlingen blokkeren de ingang van de scholen, waardoor niemand naar binnen kan. Op sommige scholen gaan de lessen daarom niet door, op andere wel. Lily Belfroy is een Vlaamse die al 2 jaar in Luik op school zit. Ze vertelt waarom de leerlingen boos zijn.
11: Wij zijn veel te veel in één klas. Bijvoorbeeld 35 leerlingen in één klas voor 1 leerkracht. Dat lukt niet. Er zijn ook veel te weinig leerkrachten. Wij hebben dezelfde leerkracht voor verschillende vakken. Terwijl ze daar misschien niet in gespecialiseerd zijn, dat is ook niet oké. Er zijn heel veel scholen die niet genoeg materiaal hebben. Dus ze kunnen niet goed lesgeven zonder al dat materiaal.
9: Door de hoge belastingen op arbeid in ons land kiezen mensen die veel verdienen steeds vaker voor de oprichting van een managementvennootschap. Dat is een bedrijf dat ze oprichten om diensten te factureren aan een werkgever in plaats van als werknemer in dienst te zijn. Zo betalen ze minder belastingen. Volgens de studiedienst van Vooruit kost dat de overheid tussen de 4,2 en 4,7 miljard euro per jaar. Minister van Sociale Zaken, Frank van den Broeke, maakte die cijfers bekend in het openingscollege aan de UGent.
12: Als de studiedienst becijfert dat dat een budgettaire kost heeft van 4,2 tot 4,7 miljard euro. En laat me nu heel duidelijk zijn. De mensen die een managementvennootschap oprichten, die doen juridisch niks verkeerd. Het zijn misschien ook hardwerkende mensen. Het is het systeem dat dat toelaat. Het is de politiek. En degene die je met de vinger moet wijzen zijn de politici die het niet willen veranderen.
9: En Jannik Sinner zal niet meer tennissen dit seizoen. De Italiaanse nummer 1 is al 3 maanden geblesseerd aan de knie. Er was nog een kleine kans dat hij aan de ATP Finals zou meedoen, maar dat zal niet gebeuren. Daardoor kan Sinner zijn eerste plek op de wereldranglijst verliezen aan de Duitser Alexander Zverev. Vandaag veel zon en ook zacht, tot 23 graden. Morgen begint met ochtendgrijs, daarna vrij veel zon. En tegen de avond krijgen we buien. Het blijft wel zacht morgen.
7: De tijdloze.
8: Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn over alles van de tijdloze en kans maken op prachtige prijzen? Ga dan nu naar VRT Max en volg de tijdloze.
13: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.

0: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
1: Achter jou staat Xerius.
2: Medi-market. Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
3: Het zijn nu de crazy days bij Medi-market. Profiteer van 1+1 acties en tot 60% korting in de winkel en op medi-market.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53... of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
5: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Jonagoldappelen, win je thuis.
6: Peren.
5: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
6: Kom, we peren hem.
5: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
7: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 60.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 1995. In het Golden Year 1995 verschijnt plots een plaat die werkelijk overal is. Jagged Little Pill. Alanis Morissette was in Canada al een tienerster, maar vindt zichzelf hier helemaal opnieuw uit. Persoonlijker, rauwer en vooral zonder blad voor de mond. You Oughta Know, Hand in My Pocket, Ironic, Head Over Heel, de hits blijven maar komen. Jagged Little Pill wordt een van de best verkochte albums ooit en de soundtrack van een hele generatie.
2: De tijdloze
0: Golden Years
2: 1995.

0: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
1: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
2: Wel, je hebt geen gaatjes.
3: Waar?
2: Nee, geen maar.
3: Alsjeblieft.
2: Wat blieft?
4: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Hi, I'm Florence of Florence the Machine. You're listening to
6: De Tijdloze.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Ah, ik ben het beu!
4: Oei.
3: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
4: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
3: Ja, en hoe verder liever?
4: Ver genoeg, maar niet te ver.
3: Ah ja, voor de kinderen.
4: Weet je wat? Jij kunt. Dag, Imo.
5: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
6: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
5: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
6: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
5: Ramen, deuren, veranda's?
7: Reinaars Aluminium.
6: Vind je vakman op reinaars.be.
8: Proximus presenteert.
9: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
10: Ja.
9: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
10: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
9: Nee, dat is louche.
8: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
11: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
12: Tegels,
13: natuursteen, parket, Impermo.
14: De tijdloze.
15: Het is 1 uur. Goedemiddag.
16: De Nobelprijs Fysica gaat naar een Belg. De Nobelprijs voor Fysica gaat dit jaar naar Francis Halse. Hij werd geboren in Tiene, Vlaams-Brabant. En begin jaren 70 verhuisde hij naar de Verenigde Staten. Daar werd hij hoogleraar aan een universiteit. Halse krijgt de Nobelprijs voor zijn onderzoek naar neutrino's. Hij werd opgebeld tijdens de persconferentie van de Nobelprijs en was zeer verrast, zegt hij.
17: It was a great surprise and I obviously didn't expect it. I'm traveling through Italy. It's a great pleasure to hear about this prize.
16: Helene van der Beek legt uit wat neutrino's zijn waarvoor Halse de Nobelprijs krijgt.
18: Dat zijn onzichtbare minuscule deeltjes die door de ruimte schieten, door alles heen. Bijvoorbeeld ook door ons lichaam. Die deeltjes zijn heel energierijk en interessant om het heelal te leren begrijpen. Sterrenstelsels zoals onze Melkweg bijvoorbeeld of zwarte gaten. En de bijnaam voor die deeltjes is spookachtige boodschappers. Maar hij heeft met collega's een detector gebouwd in het ijs op Antarctica, waardoor hij die toch kan detecteren.
16: Het aantal verkeersdoden in ons land stijgt opnieuw. Dat blijkt uit cijfers van verkeersinstituut FIAS. Er stierven 223 mensen in het verkeer tijdens de eerste helft van dit jaar. En dat zijn er 13 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral de invloed van alcohol speelt een grote rol. Minister van Mobiliteit, Krukke, zal daarom een proefproject opstarten waarbij parkings een alcoholpoort krijgen.
19: Als je binnen een parking bent geplaatst, wil je natuurlijk van een parking vertrekken. Maar met onze proefproject gaat je dat alleen kunnen doen als je bewijst dat je niet gedronken hebt. Je hebt een toestel waarin je moet eerst blazen. En als je blaast en als je daar positief bent, gaat die barrière niet naar omhoog gaan. Dus je kunt niet verder gaan.
16: En in Luik in Wallonië wordt het opnieuw rustiger na het leerlingenprotest aan verschillende middelbare scholen. Ze protesteren al dagenlang tegen de hervormingen in het onderwijs daar. Leerlingen blokkeerden deze voormiddag de ingang van de scholen, waardoor niemand naar binnen kon. Op sommige scholen gaan de lessen daarom niet door, op andere wel. Lily Belfroy is een Vlaamse die al 2 jaar in Luik op school zit. Ze vertelt waarom de leerlingen boos zijn.
20: Wij zijn veel te veel in één klas. Bijvoorbeeld 35 leerlingen in één klas voor 1 leerkracht. Dat lukt niet. Er zijn ook veel te weinig leerkrachten. Wij hebben dezelfde leerkracht voor verschillende vakken. Terwijl ze daar misschien niet in gespecialiseerd zijn, dat is ook niet oké. Er zijn heel veel scholen die niet genoeg materiaal hebben. Dus ze kunnen niet goed lesgeven zonder al dat materiaal.
16: En in Duitsland wordt een ex-topman van de buitenlandse inlichtingendienst verdacht van spionage. De man van 80 is opgepakt na huiszoekingen in een ander dossier. Hij zou geheime informatie van een ander land hebben gekocht en gebruikt voor zijn veiligheidsanalyses, maar het zou niet Rusland geweest zijn. En hij zou ook geheime staatsinformatie hebben gedeeld met een buitenlandse agent. Vandaag veel zon en zacht tot 23 graden. Morgen begint met ochtendgrijs, daarna vrij veel zon en tegen de avond krijgen we buien. Het blijft wel zacht morgen.
14: De tijdloze.
12: Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn over alles van de tijdloze en kans maken op prachtige prijzen? Ga dan nu naar VRT Max en volg de tijdloze.
21: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.

0: pas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket. Medi-Market. Crazy Days bij Medi-Market. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
1: Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Kop
3: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
4: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
3: is wie er mag rijden. Yes, munt.
4: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
3: Fridici, dat betekent bij Ici Paris Excel jouw beautyfavorieten altijd opvallend laag geprijsd. Shop nu alle Fridici deals op iciparisexcel.be of bij je Ici Paris Excel. Ici Paris Excel.
5: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op kijtjebank.be.
6: De tijdloze Golden Year.

0: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 3 dagen. Join the Feel Good Club.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Star Days voordelen. Ontdek hem bij je erkende

0: en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Relaxed.
0: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro.
3: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
4: Ook in mij?
3: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
6: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
4: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
7: Van plastic, metaal of drankkarton?
4: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
8: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
9: klinken op het wijnfestival.
8: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
9: Oh, dan de die. En de die?
8: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
9: En de die.
8: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
10: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
11: Dag gelukkig, dag gelukkig, dag gelukkig.
10: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
11: Nee, ja, dat lukt niet.
10: Etias. Nu min 20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigverzekering op etias.be.
12: Lekker als dat ze in Brusselaar zeggen, het is niet kapot te krijgen.

0: AXA-verzekeringen online een verzekering afsluit.
1: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
0: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
2: Oh, dat was de brievenbus van onze buren. Wat nu?
1: Ja, ik bel rap de makelaar.
0: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
3: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
4: De tijdloze.
5: Het is 2 uur. Goedemiddag.
6: Een Belg wint de Nobelprijs voor Fysica. De Nobelprijs voor Fysica gaat dit jaar naar Francis Halse voor zijn onderzoek naar neutrino's. Halse is nu 82, hij werd geboren in Tiene, Vlaams-Brabant. Sinds de jaren 70 is hij professor in de Verenigde Staten. Neutrino's zijn onzichtbare piepkleine deeltjes die door de ruimte schieten, bijvoorbeeld ook door ons lichaam. Ze zijn interessant om het heelal te leren begrijpen, maar ze zijn heel moeilijk te zien. En daarom bouwde Halse een gigantische telescoop, vertelt zijn collega Dirk Rijkbos die eraan meewerkte.
7: Dat is een kilometer op een kilometer op een kilometer ijs aan de Zuidpool, waar duizenden lichtsensoren in zitten om te kijken of dat een neutrino daarin interageert en te kijken van waar komt dat neutrino. Dus dat is een telescoop die niet naar licht kijkt, maar naar neutrino's begraven in het ijs aan de Zuidpool. Dus een totaal knettergek idee.
6: Francis Halse zei zelf tijdens de aankondiging van de Nobelprijs dat bijna niemand bij de start van dat project echt dacht dat het ooit zou werken. We hebben geluk gehad, zegt hij.
8: This was maybe a good idea, but very few thought it would work, including myself. So this was an adventure where success was not guaranteed. And we were lucky.
6: Zo'n 200 studenten en docenten uit de lerarenopleiding vragen in een open brief meer duidelijkheid over de masteropleiding in het basisonderwijs. Dit jaar zijn de eerste studenten in die nieuwe richting afgestudeerd, maar het is nog niet duidelijk of ze door die extra opleiding ook extra loon kunnen krijgen en wat precies hun takenpakket is met dat diploma. Dat is jammer, vindt pas afgestudeerde master en juf in een Brusselse basisschool Ines van de Gucht.
9: Doordat er nog niet echt een consensus over is wat dat er nu met ons gebeurt, doen we eigenlijk al die extra taken, overuren zonder vergoeding, maar doen we dat vanuit onze motivatie als leerkracht zijnde. Maar als je kijkt naar andere werelden die expertise binnenbrengen, worden zij daar ook naar vergoed. En dat is het spijtige dat dan hier niet gedaan wordt.
6: De bekende kinder- en spoedarts Gerrand van Berlaar is aangehouden in een onderzoek naar voyeurisme. De politie deed afgelopen weekend verschillende huiszoekingen, ook op zijn werkplek in het UZ Brussel. Maar het onderzoek gaat over feiten die zich in zijn privéleven afgespeeld zouden hebben. Van Berlaar is bekend als topdokter en ook als rampenarts bij het Belgische noodhulpteam PFAST. En in de Zwarte Zee zijn opnieuw 2 handelsschepen geraakt door drones. 1 schip is ook gezonken. De aanval gebeurde nu voor de kust van Bulgarije. Gisteren stierven ook al 2 mensen nadat een vrachtschip voor de kust van Roemenië was geraakt door een drone. Of er nu doden of gewonden zijn, is nog niet duidelijk. De 2 aanvallen gebeurden in internationale wateren. Wie er achter de drones zit, is niet duidelijk. Gisteren wees de Oekraïnse president Zelensky naar Rusland. Vandaag veel zon en zacht, tot 23 graden. Morgen begint met ochtendgrijs, daarna vrij veel zon en tot 22 graden dan. Tegen de avond volgen er wel buien.
4: De tijdloze.
10: Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn over alles van de tijdloze en kans maken op prachtige prijzen? Ga dan nu naar VRT Max en volg de tijdloze.
11: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.

0: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
1: Een actieve onweerszone over het land met...
2: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
3: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, ja, oh. Ja, schat.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate-it. KBC beweegt met je mee.
5: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Oh, de Amazon Prime Deal dagen zijn er. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Shop nu op amazon.com.be.
9: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
10: Update jezelf op het FTI-festival. Staan we morgen minder in de file? Reizen we naar Mars? Nemen robots ons huishouden straks over? Ontdek 6000 vierkante meter innovaties voor tech-lovers en tech-leken. Flanders Next, de FTI-expo, 20 oktober tot 7 november. Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
11: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
12: Peugeot.
13: Proximus presenteert.
14: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
15: Ja.
14: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
15: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
14: Nee, dat is louche.
13: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
16: De tijdloze.
17: Dit komt uit de jaren 80.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 1995. Benieuwd wat de grootste hit van Golden Year 1995 was in België? Die komt eigenlijk uit een film van 3 jaar eerder. Conquest of Paradise van Vangelis staat maar liefst 8 weken op nummer 1 in de ultratop. Niet zozeer dankzij de film 1492, maar vooral dankzij bokser Henry Musk die het nummer gebruikte wanneer hij de ring instapt. Soms heeft een hit gewoon een tweede kans nodig.
2: De tijdloze
0: Golden Years.
1: 1995.

0: Super Plus Deals van Delhaize gaan we
1: klinken op het wijnfestival.
0: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
1: Oh, dan de thee. En de thee?
0: Besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven.
1: En de thee?
0: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
2: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
3: Go Yellow!
4: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
4: Info op telenet.be.
5: En wel, ik ga eens gaan kijken.
6: Minder en meer.
7: Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 KBO-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
10: Achter jou staat Xerius.
11: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
12: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
11: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
12: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
11: Ramen, deuren, veranda's?
13: Reinaars Aluminium.
12: Vind je vakman op reinaars.be.
14: Hello there. Paul McCartney here.
15: De tijdloze.
14: Hope you enjoy it. If you don't.

0: wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straflaadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
2: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Schat, ik zie je graag.
7: Ja, maar...
6: Maar nee, geen maar.
7: Oh.
6: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
7: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Zo zei jij toch niet, dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet, jij toch niet.
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
8: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Joragold appelen, win je thuis.
9: Peren.
8: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
9: Kom, we peren hem.
8: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
10: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad, een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.
11: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op 1000 euro.
12: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
11: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
12: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
11: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
12: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
13: De tijdloze.
14: Het is 3 uur. Goedemiddag.
15: Het leerlingenprotest in Luik draait opnieuw uit op rellen. In Luik in Wallonië hebben jongeren vuilnispakken in brand gestoken en winkels aangevallen. Ook vandaag protesteren leerlingen uit het middelbaar tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Maar er mengen zich opnieuw ook relschoppers onder de actievoerders. Vertelt Anne de Bie vanuit Luik.
16: Ja, hier in Luik is de protest van de scholieren toch een beetje uit de hand aan het lopen. We zien en we horen hier constant kleine bommetjes. Vuurwerk wordt afgeschoten, maar daarnet is het echt tot vernielingen gekomen. En, vuilnisbak voor de winkel van de Kwik is in brand gestoken. Er zijn ook steps in brand gestoken. En de winkel naast de Kwik is vernield. Daar hebben ze ruiten in geslagen. Dus het is toch wel gewelddadig aan het worden. Dit lijkt niet echt iets te maken hebben met het scholierenprotest. Maar dit zijn echt lukrake vernielingen, net zoals gisteren.
15: Ook in Frankrijk wordt in het hele land actie gevoerd door studenten en leerlingen tegen het lerarentekort en de verouderde schoolgebouwen daar. Ze eisen meer middelen voor het onderwijs. Er zouden 150.000 deelnemers zijn. Bij ons vragen zo'n 200 studenten en docenten uit de lerarenopleiding in een open brief meer duidelijkheid over de masteropleiding basisonderwijs. Dit jaar zijn de eerste studenten in die nieuwe richting afgestudeerd, maar het is nog niet duidelijk of ze door die extra opleiding ook extra loon kunnen krijgen en wat precies hun takenpakket is met het diploma. Dat is jammer, vindt pas afgestudeerde master en leraar in het basisonderwijs Giel Maas.
17: Ik doe wat ik doe graag. Tegelijkertijd ja, investeer ik daar ook heel veel van mezelf in, ook tijd nog buitenschooluren bijvoorbeeld, waarin dat ik nog dingen aan het doorlezen ben of nog een pedagogische studie aan het uitwerken ben of een stuk van een vergadering, dat soort dingen. Of iets op papier recht krijgen. Al die dingen vragen extra tijd en energie. En dat voelt niet helemaal eerlijk natuurlijk, dat je daar dan niet correct voor verloond wordt.
15: Vlaams minister van Onderwijs Sohel Demir onderhandelt momenteel met de sector over de aantrekkelijkheid van de job van leerkracht. De masters basisonderwijs hopen dat ze daarbij niet vergeten worden. Netbeheerder Fluvius heeft de voorbije 8 jaar voor zo'n 170 miljoen euro aan fraude met groene stroomcertificaten opgespoord. Dat schrijft de Tijd. Groene stroomcertificaten zijn subsidies die mensen en bedrijven in het verleden kregen voor het plaatsen van zonnepanelen. Het subsidiebedrag werd in stappen verlaagd. Om toch nog recht te hebben op de oudere bedragen werd er soms gesjoemeld met de datum van de facturen of keuringsverslagen. Fluvius vordert het geld terug dat onterecht werd uitbetaald. En een van de 2 vrachtschepen die door drones zijn geraakt in de Zwarte Zee voor de Bulgaarse kust is gezonken. Reddingswerkers zoeken nog naar de bemanning van het schip. Ook gisteren zonk een schip voor de Roemeense kust nadat het door een drone werd geraakt. Informatie over mogelijke aanvallers is er nog niet. Maar de Bulgaarse premier en Europese commissievoorzitter von der Leyen spreken over onaanvaardbare aanvallen op burgerlijke schepen en een schending van het internationaal recht. Vandaag veel zon en zacht, tot 23 graden. Morgen begint met ochtendgrijs, daarna vrij veel zon en tot 22 graden dan.
13: De tijdloze.
14: Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn over alles van de tijdloze en kans maken op prachtige prijzen? Ga dan nu naar VRT Max en volg de tijdloze.
9: Ik ben blij dat jij in mijn team zit,

0: Mediamarkt. Crazy Days bij Mediamarkt. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
1: Mediamarkt. Alles begint met jouw gezondheid.
0: Boek Egypte nu tot €300 korting per persoon. De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
2: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
0: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
2: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
0: Ramen, deuren, veranda's?
3: Reinaars Aluminium.
2: Vind je vakman op reinaars.be.
4: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
5: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
6: Jan?
7: Ja?
6: Jan?
7: Ja?
6: Oeh, je hebt mij gehoord?
7: Ja, tuurlijk dat.
6: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
7: Jij nog niet, hè?
6: Ik weet het.
5: Want nog tot 15 oktober zijn het voordeelweken met kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
8: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op tjbank.be.
9: Met cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
10: Oh, een eekhoorn.
9: Een safari in de jungle.
10: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
9: Of maak van je koffiezet...
11: Voilà, uw koffie.
9: Een professionele espresso-machine.
11: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
12: Make it extra.
9: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
13: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 90.
14: Yo, remember back on.

0: de tijdloze. Golden Years.
1: 1995. Ook op de dansvloer klinkt Golden Year 1995 plots een pak steviger. De Chemical Brothers die brengen Exit Planet Dust uit en zetten de deuren tussen dance en rock wagenwijd open. Die enorme beats hebben de energie van een rockband, maar komen rechtstreeks uit de club. En plots blijkt elektronische muziek ook perfect te werken voor een festivalweide vol gitaren.
2: De tijdloze
0: Golden Years.
2: 1995.

0: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
1: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
2: Voilà, ons huis is verzekerd.
1: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
3: Zeg schat,
2: ja?
3: Die badkamer, daar is lek geweest.
2: Oei!
3: Dat is een zwembad. Wat nu?
2: Oh, ik bel direct de makelaar.
1: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
4: Oh, de Amazon Prime Deal dagen zijn er. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Shop nu op amazon.com.be.
6: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen, betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Hoe mag die steek gebakken zijn?
9: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Nee. Enfin, zoals ze zeggen, hè.
10: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
9: Bleu.
11: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
12: De tijdloze.
13: Lekker wie er zo'n zijn en de nonen niet kapot te krijgen.

0: beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: Kop
5: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
6: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
5: is wie er mag rijden. Yes, munt.
6: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
7: Even bollen met z'n lijf.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Relaxed.
8: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: Medi-market.
11: Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
12: Het zijn nu de crazy days bij Medi-market. Profiteer van 1+1 acties en tot 60% korting in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
11: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
13: Code Yellow!
14: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
15: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
14: Info op telenet.be.
15: En wel, ik ga eens gaan kijken.
16: De tijdloze.
17: Het is 4:00. Goedemiddag.
18: Het leerlingenprotest in Luik loopt opnieuw uit de hand. In Luik in Wallonië heeft de politie fors ingegrepen om betogende leerlingen en relschoppers uit elkaar te drijven. Er is ook traangas gebruikt. De leerlingen protesteren tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs, maar er mengen zich ook relschoppers onder de actievoerders. Dat vertelt Andeby, die in Luik is.
19: Ja, het kat-en-muisspel tussen de relschoppers en de politie lijkt er wel begonnen te zijn. Daarnet zijn er vernielingen geweest. Aan een kwik zijn er vuilnisbakken in brand gestoken. Zijn er steps in brand gestoken ook. De politie heeft gechargeerd, ook met traangas, dat hebben we zelf ook kunnen merken. De relschoppers zijn naar voren, naar achter gelopen. De politie is tussen beiden gekomen. En nu zijn ze verspreid geraakt in allerlei straten achter ons. Of ze nog gaan terugkomen, dat valt nog af te wachten. Maar de sfeer is nog altijd gespannen. De politie blijft hier nog altijd paraat staan. Ook met het waterkonnen. Dus we gaan zien hoe het hier verder verloopt in Luik.
18: Franstalig minister van Onderwijs Glatigny veroordeelt de rellen en vernielingen. Ook in Frankrijk wordt in het hele land actie gevoerd door studenten en scholieren tegen het lerarentekort en de verouderde schoolinfrastructuur. Er zouden 150.000 deelnemers zijn. De grootste actie is in Parijs. Daar protesteren tienduizenden actievoerders. En dat zijn zowel jongeren als volwassenen, ziet onze correspondent Frank Renaud.
20: Er zijn hier heel veel linkse organisaties en linkse kiezers aanwezig. Ja, die de scholieren steunen natuurlijk, maar die vooral ook heel erg ontevreden zijn over president Macron in het algemeen. Ik heb ook heel veel ouders gezien die hun kinderen steunen, die op school zitten. Maar ook heel veel vaders en moeders die hun kinderen hier tijdens de demonstratie willen beschermen, omdat ze bang zijn voor politiegeweld. De scholieren zelf, die beklagen zich er vooral over dat het zoveel over het geweld gaat van de laatste dagen bij de demonstraties. En zo weinig wordt er gepraat, zeggen ze, over de eisen die ze hebben voor beter onderwijs.
18: Bijna 1 op de 3 werknemers in ons land loopt een verhoogd tot zeer hoog risico op een burn-out. Dat blijkt uit onderzoek van de UGent. Het zijn bijvoorbeeld mensen die zich mentaal en fysiek uitgeput voelen, weinig enthousiasme voelen voor hun werk en zich er moeilijk kunnen concentreren. Hun aantal stijgt de afgelopen jaren. Onderzoeker Axana Dalle zegt dat werkgevers nog te weinig inzetten op preventie en te weinig kijken naar hoe ze het werk organiseren.
21: Enerzijds kan je effectief zeggen, we gaan werknemers weerbaarder maken, maar zo langer aan het werk zelf niets verandert, zal die weerbaarheid van werknemers eigenlijk weinig effect hebben. Dus wij zouden werkgevers aanraden, op basis van dit onderzoek althans, om toch ook eens te kijken naar de organisatie van het werk zelf.
18: En netbeheerder Fluvius heeft de voorbije 8 jaar voor zo'n 170 miljoen euro aan fraude met groene stroomcertificaten opgespoord. Dat schrijft de Tijd. Groene stroomcertificaten zijn subsidies die mensen en bedrijven in het verleden kregen voor het plaatsen van zonnepanelen. Het subsidiebedrag werd in stappen verlaagd. Om toch nog recht te hebben op de oudere bedragen werd er soms gesjoemeld met de datum van de facturen of keuringsverslagen. Fluvius vordert het geld terug dat onterecht werd uitbetaald. Veel zon en ook zacht tot 23 graden. Morgen begint met ochtendgrijs, daarna vrij veel zon en tot 22 graden. Tegen de avond volgen dan buien.
16: De tijdloze.
4: Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn over alles van de tijdloze en kans maken op prachtige prijzen? Ga dan nu naar VRT Max en volg de tijdloze.
9: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.

0: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 3 dagen. Join the Feel Good Club.
1: Ik ben het beu!
2: Oei.
1: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
2: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
1: Ja, en hoe verder liever?
2: Ver genoeg, maar niet te ver.
1: Ah ja, voor de kinderen.
2: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
3: Decimo!
4: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussenslagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
7: Van plastic, metaal of drankkarton?
6: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
8: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
10: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
11: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, dat is volledig grijs.
12: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
11: Ja.
12: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
11: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
12: Oef, dat is een pak van mijn hart.
11: Ja, ja, oh. Ja, schat.
13: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
14: De tijdloze.
15: Dit komt uit de jaren 60.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
4: Het is uw linkeroor hier, hè.
5: En uw rechteroor.
4: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
5: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
4: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet je geen zorgen maken.
5: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
4: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
5: En als je nu twee hoortoestellen koopt, krijg jij twee zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
4: Ja, ja. Het kan anders.
6: Hello. Hello. Hello. This is Brandon Flowers from The Killers. You are listening to
7: De Tijdloze.

0: legende van Deep Purple leeft verder. Op vrijdag 23 oktober in de Lotto Arena in Antwerpen. Info en tickets via livenation.be. Deep Purple live. Samen met de tijdloze.
1: Crazy Days bij Medimarket. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
2: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Boek de Canarische eilanden. Nu tot €300 korting per persoon.
4: Zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Ixina. Ixina. Ja aan je dromen.
5: Minder. En meer.
6: Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
7: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
8: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
9: Bij SuperXL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Zadig en Voltaire This Is Her 30 ml voor maar €35. Dat zijn de Predicy Deals op SuperXL.be of bij je SuperXL.
10: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
11: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet.
12: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
13: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op €1000.
14: €1000? Ja, dan heb je de chance weg.
13: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen.
14: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
13: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
14: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
15: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
16: Ramen, deuren, veranda's? Reinaars
17: Aluminium. Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
18: De tijdloze.
19: Het is 5:00. Goedemiddag.
20: Er is hevig protest van leerlingen in Wallonië en in Frankrijk. In Luik in Wallonië grijpt de politie fors in om betogende leerlingen en relschoppers uit elkaar te drijven. Relschoppers mengden zich net als gisteren onder leerlingen die protesteerden tegen de hervormingen in het onderwijs. De sfeer is gespannen, zegt Anne de Bie in Luik.
21: Je ziet de politie af en toe chargeren. Er komt traangas en een waterkanon aan te pas. En dan zie je een aantal casseurs, zoals ze hier genoemd worden, weglopen of de politie komen uitdagen. Er wordt met kasseien gegooid. Er zijn verkeersborden uitgebroken. Er zijn verschillende winkelruiten gesneuveld. Er worden vuilnisbakken in brand gestoken. En dus de rust is hier voorlopig in het hartje van Luik nog altijd niet weergekeerd.
20: Franstalig minister van Onderwijs Valérie Glatigny van de MR zit morgen opnieuw samen met de koepel van de Franstalige scholieren. Ook in Frankrijk loopt de protestactie van leerlingen en studenten uit de hand. Ze kwamen vandaag op straat om meer middelen te eisen voor het onderwijs. In Parijs zijn ze met tienduizenden. Er doen ook vakbonden en heel wat linkse organisaties aan mee. De betoging verliep eerst zonder problemen, maar intussen hebben zo'n 300 relschoppers vuilnisbakken in brand gestoken. Ze gooien ook met stenen naar de politie. De politie grijpt hard in en zet ook traangas in. Bijna 1 op de 3 werknemers in ons land loopt een verhoogd tot zeer hoog risico op een burn-out. Dat blijkt uit onderzoek van de UGent. Het zijn bijvoorbeeld mensen die zich mentaal en fysiek uitgeput voelen, weinig enthousiasme voelen voor het werk en zich er moeilijk kunnen concentreren. Hun aantal stijgt de afgelopen jaren. Werkgevers zetten nog te weinig in op preventie en kijken te weinig naar hoe ze het werk organiseren, zegt onderzoeker Aksana Dalla.
22: Dan zien we dat het gaat over dat de organisatie veel bureaucratie kent, dat er een hoge administratieve belasting
0: belasting is. En dat werknemers ook signaleren dat ze taken moeten uitvoeren die onnodig zijn of eenvoudiger zouden uitgevoerd kunnen worden als de zaken beter georganiseerd waren.
20: De Belgische Amerikaan Francis Halse, die vandaag de Nobelprijs Fysica won, behaalde zijn doctoraat in de theoretische fysica aan de KU Leuven in 1968. Zijn promotor toen was professor Frans Relus, intussen 99 jaar. En hij is trots met een ex-student als Nobelprijswinnaar, die vooral bekend is door zijn onderzoek van het ijs op de Zuidpool.
1: Enerzijds omdat hij een oud-student is, maar ook omdat ik heel veel zag in hem. En dat is nu nog eens internationaal bevestigd.
20: In het oosten van Duitsland is een parlementslid van de extreemrechtse partij AfD verkozen tot voorzitter van het parlement in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Het is de eerste keer dat een lid van de AfD parlementsvoorzitter wordt en ook voor het eerst sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog dat extreemrechts zo'n belangrijke functie in handen krijgt in Duitsland. Een maand geleden won de AfD nog de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt, maar het haalde net geen meerderheid. Voor de verkiezing van de parlementsvoorzitter moest de AfD dus rekenen op stemmen van andere partijen en die zijn er dus ook gekomen. Vannacht blijft het droog bij minima rond 11 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna trekt een regenzone over ons land. En we halen morgen tot 23 graden. Vanaf donderdag frisser en kans op buien.
18: De tijdloze.
22: Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn over alles van de tijdloze en kans maken op prachtige prijzen? Ga dan nu naar VRT Max en volg de tijdloze.
23: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.

0: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
1: Update jezelf op het FTI-festival. Check hoe we morgen alle records breken. Laat AI je training in goede banen leiden. Sporter, supporter of gewoon curieus? Ontdek meer dan 100 innovaties met topatleten en coaches. Sportsnext, 31 oktober en 1 november, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
2: Proximus presenteert.
3: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
4: Ja.
3: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
4: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
3: Nee, dat is louche.
2: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: De tijdloze.
6: Niet kapot te krijgen.

0: verstopping in het toilet is snel gebeurd.
1: Oh, was dat?
0: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
1: Ik was nog niet klaar!
0: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
0: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Wel, je hebt geen gaatjes.
4: Waar?
3: Nee, geen maar.
4: Alsjeblieft.
3: Wat blieft?
0: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi, altijd slim.
6: Hi, this is Michael Kuwnuke.
7: De tijdloze.
6: Don't you ever change station.

0: Records gaat een laatste keer op tour. De Final Encore. Op zaterdag 29 mei in de Avasdoom in Antwerpen. Beleef alle hits nog één keer live. Wake up, Maggie. Tickets en info via livenation.be. Samen met de tijdloze.
1: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
4: Tegels,
5: natuursteen,
4: parket, Impermo.
6: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: klinken op het wijnfestival.
7: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
8: Oh, dan de die. En de die?
7: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: En de deze.
7: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
9: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
10: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt. Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
11: Dat's 24 presenteert. Jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Yachim onze laadpalen op poëtische wijze.
12: Eindelijk. Snel en efficiënt. Laden is hier, een fluitje van een cent.
11: Mic drop. Dat's 24. Dat is vlot en voordelig laden.
13: Dat's 24.
14: De tijdloze.
0: Het is 6 uur. Goedenavond.
15: Het is onrustig in Luik en in Frankrijk na leerlingenprotest. In Luik in Wallonië heeft de politie fors ingegrepen om betogende leerlingen en relschoppers uit elkaar te drijven. Relschoppers hebben zich net als gisteren onder leerlingen gemengd die protesteerden tegen de hervormingen in het onderwijs. Er zijn winkelruiten vernield, vuilnisbakken in brand gestoken en ze gooiden ook met kasseien naar de politie. De politie heeft traangas en het waterkanon ingezet. Franstalig minister van Onderwijs Valérie Glatigny van MR zit morgen samen met de koepel van de Franstalige scholieren. Ze veroordeelt het geweld. In Frankrijk zijn vandaag meer dan 250.000 mensen op straat gekomen om meer middelen te eisen voor het onderwijs. In Parijs alleen al zijn ze met tienduizenden. Studenten en scholieren hadden opgeroepen om te betogen, maar ook de vakbonden en heel wat linkse organisaties doen mee. De betoging begon rustig, maar is intussen op rellen uitgedraaid, vertelt Steven de Kranen vanuit Parijs.
16: We zien dat er zo'n 300 casseurs, zware relschoppers, beginnen met vuilnisbakken in brand te steken. Ze beginnen ook de politie te bekogelen met stenen. En ze hebben ook al één winkel aangevallen. Dus de politie is nu aan het chargeren, zet traangas in. Ook wordt er hier en daar met pepperspray gespoten en zijn er zelfs lijf aan lijf gevechten. Het verliep nogthans heel rustig in het begin met de scholieren voorop. Maar dan hebben zo'n 300 casseurs, zo'n radicaal linkse relschoppers, het overgenomen. En zij zijn begonnen met de politie uit te dagen. En nu kan je toch opnieuw zeggen dat het uit de hand is gelopen.
15: Vrijdag zullen op Brussels Airport wellicht 140 vluchten worden geschrapt. Er is dan een nationale actiedag tegen de maatregelen van de federale regering. Bij een van de bagageafhandelaars, Alicia, zullen heel wat personeelsleden deelnemen aan die actiedag. En dat heeft dus een impact op het aantal vluchten. Bij de andere bagageafhandelaar, Aviapartner, wordt er voorlopig geen hinder verwacht. De Belgische Amerikaan Francis Halse, die vandaag de Nobelprijs Fysica won, behaalde zijn doctoraat in de theoretische fysica aan de KU Leuven in 1968. Daarna trok hij naar de Verenigde Staten om wetenschappelijk onderzoek te doen. Aan de KU Leuven zijn ze trots en volgens rector Severin Vermeijeren kan zijn Nobelprijs jonge studenten motiveren.
17: Het toont echt aan waar je kan komen met een master in de fysica. Dus ik denk dat het heel veel mensen een boost geeft en misschien ook toekomstige studenten doet nadenken om, wie weet, volgend jaar de studies natuurkunde aan te vangen.
15: De Catalaanse politicus Carles Puigdemont kan officieel terugkeren naar Spanje. Het Spaans grondwettelijk hof heeft beslist dat een amnestiewet die de Spaanse regering had goedgekeurd geldig is voor alle misdrijven waar hij nog van beschuldigd wordt. Puigdemont vluchtte bijna 10 jaar geleden naar ons land nadat hij eenzijdig de onafhankelijkheid van Catalonië uitriep en daarvoor vervolgd werd. En in het wielrennen heeft onze landgenoot Jarno Wiedaar zijn eerste profkoers gewonnen. Hij was de beste in een Italiaanse semi-klassieker. Wiedaar won de sprint van de Brit Tom Pidcock en de Amerikaan Matteo Jorgensen. In ons land heeft de Fransman Paul Magnier Binche Chimay Binche gewonnen. Hij won de sprint van onze landgenoten Jenno Bergmoes en Lionel Tamigno. Bij de vrouwen won de Duitse Linda Rietman. Vannacht blijft het droog bij minima rond 11 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna trekt een regenzone over ons land en tot 23 graden morgen.
14: Dit is de Tijdloze.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: DLP en een party DJ. Was kruidsoloos, houdt hij niet brengen. Oh, seks is een last als een leven. TLP, de Hans Pornokin. Een bazaar en een Vlaamse rapper. En een part-time bazaarkloot. We kunnen een lak aan in. Hij loopt maar like de beste. Met respect voor bazaar en groot. Junior en een ladies man. Zazel danst die lekker in Jeannette. Meisjes staan in de leren, seks dat die wilt liefde, passie en hette.

0: Gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Keytrade Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. Keytrade Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
4: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar 7,99 euro. Aldi, altijd slim.
5: Kop
6: of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
7: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
6: is wie er mag rijden. Yes, munt.
7: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
8: Proximus presenteert.
9: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
10: Ja.
9: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
10: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
9: Nee, dat is louche.
8: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
11: De tijdloze. Dit komt uit de jaren 80.

0: MediMarket. Crazy Days bij MediMarket. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
1: MediMarket. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Boek Gran Canaria. Nu tot €300 korting per persoon.
3: Wij zijn tevreden over uw werk.
4: Maar?
3: Nee, geen maar.
4: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
6: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
7: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Joragold appelen, win je thuis.
8: Peren.
7: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
8: Kom, we peren hem.
7: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt. Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
10: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
11: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
10: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
12: Ja, dat was de deur.
11: Ja.
12: En wat nu?
11: Ik bel direct de makelaar.
10: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
13: In het leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen, een zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
14: Hallo, ik ben Jasper Stevelink en jullie luisteren naar De Tijdloze. Niet kapot te krijgen.

0: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
1: Het zijn Pro Days van Peugeot, met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van een manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot. Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippen chipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi, altijd slim.
2: Tridici, dat betekent bij Cipari XL jouw beautyfavorieten altijd opvallend laag geprijsd. Shop nu alle Tridici deals op icipariexcel.be of bij je Cipari XL. Cipari XL.
3: Go yellow!
4: Nu bij Telenet Internet voor je zaak. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Dat is goeie business. En pleasure.
4: Info op telenet.be.
5: Ja, dat wordt weer overwerken.
6: De tijdloze.
7: Het is 7 uur. Goeie avond.
8: In Parijs is de leerlingenbetoging op rellen uitgedraaid. In Frankrijk zijn vandaag meer dan 250.000 mensen op straat gekomen om meer middelen te eisen voor het onderwijs. In Parijs waren ze met 56.000. Studenten en scholieren betogen, maar ook de vakbonden en heel wat linkse organisaties doen mee. En de betoging is op rellen uitgedraaid, vertelt Steven de Kranen vanuit Parijs.
9: Zoals je kan horen is er nog altijd heel veel chaos en verwarring hier op Place de la Nation, hartje Parijs, waar het einde van de betoging is. Maar nu wordt er dus met traangas en flitsgranaten gegooid en loopt een hele massa jongeren nu naar de uitgang. Je kan dus zeggen dat het hier verre van afgelopen is, dat het nog altijd een kat-en-muisspel is tussen de politie en toch vooral zo'n 300-400 zware relschoppers. Maar omdat die zich vermengd hebben tussen duizenden scholieren, studenten, ouders van die scholieren en ook wel vakbonden, is het voor de politie heel moeilijk om hier in te grijpen.
8: In Luik zijn 33 mensen opgepakt bij de rellen tijdens het leerlingenprotest daar. Enkele politieagenten zijn ook gewond geraakt. In Luik protesteren leerlingen al enkele dagen tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Maar er komen ook daar relschoppers af op het protest. Franstalig minister van Onderwijs Valérie Glatigny zit morgen samen met de koepel van de Franstalige scholieren. Ze zegt dat ze de frustratie van de studenten begrijpt, maar ze veroordeelt het geweld, want zo gaat de boodschap verloren, zegt ze.
10: Je comprends leur envie de s'exprimer. Donc s'exprimer oui mais casser non hein. Je pense que les violences éclipsent les messages de nos jeunes.
8: Op een assiseproces in Nijvel in Waals-Brabant is Nicolas Ullens schuldig verklaard aan de moord op zijn stiefmoeder. Ullens is een vroegere agent van de staatsveiligheid en de zoon van een baron. 3,5 jaar geleden schoot hij zijn stiefmoeder dood. Zelf zegt hij dat dat gebeurde in een moment van waanzin, na jarenlange frustraties, vooral over geld. Maar volgens de jury was het wel degelijk met voorbedachte raden en dus moord. Morgen kent Nicolas Ullens zijn straf. Hij riskeert levenslang. En de Europese Commissie wil dat nieuwe landen die bij de Europese Unie komen 15 jaar lang onder extra toezicht komen. Als een nieuwe lidstaat de rechtsstaat ondermijnt of systematisch beslissingen blokkeert, zou dat land zijn stemrecht kunnen verliezen. De kans is groot dat of reëel dat Montenegro, Albanië, Moldavië en Oekraïne in de komende jaren lid worden van de Europese Unie. Een Unie van 30 landen of meer moet volgens de Commissie ook anders gaan werken dan nu. Als het over sancties gaat, zou een meerderheid van de landen moeten kunnen beslissen en dus geen unanimiteit meer zoals nu. De voorstellen worden volgende week besproken op de Europese top. Vannacht droog bij minima rond 11 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna trekt er regen over ons land en tot 23 graden dan.
6: Dit is de tijdloze.

0: Oh, de Amazon Prime deal-dagen zijn er. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime deal dagen op 6 en 7 oktober exclusief voor Prime leden. Shop nu op amazon.com.be.
2: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: De tijdloze.
5: Dit komt uit de jaren 90.

0: Boek Fuerteventura nu tot €300 korting per persoon. Crazy Days bij Medimarket. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
1: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
2: Oh. Oei. Met een enkel.
3: Schat, ça va?
2: Nee.
3: Wat kunt er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
3: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is een volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
0: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed.
5: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Niet kapot te krijgen, like wie er in de nonen zo'n zijn.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: De tijdloze.
6: De tijdloze.
7: 8 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Aleid de Korte. In Luik is het de hele dag onrustig geweest door protesten van scholieren. Dat kwam door relschoppers die zich tussen de betogende scholieren hadden gemengd. Ze brachten vernielingen aan winkels en bushokjes en stichtten ook brandjes. De politie kwam regelmatig tussen met het waterkanon en traangas. Enkele agenten raakten gewond en een 30-tal relschoppers is opgepakt. Anne Bie beschrijft de dag in Luik.
8: Aan de ene kant had je toch wat je kan noemen relschoppers die met kasseien gooiden, die bushokjes in brand hebben gestoken voor onze ogen. Die verkeersborden hebben uit de weg gehaald om daarmee te gooien. Die met kasseien gooiden. En aan de andere kant had je de politie die dan reageerde met het waterkanon of traangas. Er zijn trouwens ook enkele politiemensen gewond geraakt. En er is ook heel wat schade hier aangericht in Luik voor de tweede keer al. Kapotte winkelruiken en kapot straatmeubilair.
7: En ook in Frankrijk was het vandaag opnieuw onrustig. Vooral dan in de hoofdstad Parijs. Daar trokken meer dan 50.000 betogers door de straten. In heel Frankrijk zo'n 250.000. Vanavond zit de Franse regering in spoedzitting bij elkaar om de studentenprotesten te bespreken. Het Gentse softwarebedrijf TechWolf wordt overgenomen door de Duitse sectorgenoot SAP, een van de grootste Europese bedrijven op vlak van bedrijfssoftware. Volgens TechWolf zelf is het de grootste overname ooit van een Belgisch softwarebedrijf. De Duitsers zouden tot 500 miljoen euro betalen, maar dat wil het bedrijf niet bevestigen. Deze overname was nodig om te groeien, zegt medeoprichter Jeroen van Houten.
9: We hadden een heel sterk pad als een onafhankelijk TechWolf. Maar tegelijkertijd ligt de ambitie ook wel heel hoog. En ja, die uitdaging van die AI-transformatie, ja, je ziet dat ook in het nieuws natuurlijk. Er is continu sprake voor waar dat er overal nieuwe impact is van de technologie. En wij willen dit probleem eigenlijk op een zo groot mogelijke schaal gaan oplossen. En daar zagen we dat zelfstandig dat we een veel kleiner stuk zouden kunnen aanpakken dan in een verhaal samen met SAP.
7: TechWolf werd in 2018 opgericht door 3 studenten van de Universiteit Gent. Er werken 150 mensen en er zijn kantoren in Gent, Londen en New York. Dit jaar nog komt daar een vestiging in San Francisco bij. En in de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn netten gehangen boven een brug om op die manier Russische drones tegen te houden. Op sociale media is te zien hoe grote netten boven en naast de noordelijke brug zijn aangebracht om het wegverkeer te beschermen. 8 grote bruggen over de rivier de Dnieper zijn belangrijke verkeersassen in Kiev. De voorbije dagen zijn verschillende van die bruggen door Rusland aangevallen en beschadigd geraakt. Dicht bij het front gebruikt Oekraïne al langer zulke netten boven wegen als bescherming tegen Russische drones. We krijgen een rustige en droge nacht bij minima rond 11 graden. Morgen eerst nog opklaringen, daarna trekt een regenzone over ons land. Morgen nog erg zacht tot 23 graden dan. Meer op veertiennieuws.be.
5: Dit is de tijdloze.

0: tijdloze.
1: De tijdloze.
2: 9 uur, een heel goeie avond, 14 nieuws met allerlei recordweer. Voor het Centraal Station in Brussel hebben enkele tientallen rolstoelgebruikers vanavond actie gevoerd voor betere toegankelijkheid. De twee liften tussen de metro en het treinstation zijn al 7 maanden gesloten. De Brusselse vervoersmaatschappij MIVB voert werken uit aan de metro. Daardoor zijn mensen met beperkte mobiliteit verplicht om al in een ander metrostation uit te stappen. Vandaag werkt een van de liften opnieuw, maar dat is niet voldoende, zegt Loes Messens van het actievoerende collectief Wheelies.
3: Ik denk eigenlijk dat de basislijn gewoon in orde moet zijn en dat wij niet elke keer op onze blote knieën blij moeten zijn omdat er ergens een lift werkt of een lift die kapot is teruggemaakt wordt. Ik ben het beu om het altijd als een gunst te bekijken en ik denk dat we eigenlijk gewoon, als we naar het VN-verdrag kijken, moeten zien dat de basis in orde moet zijn en die is het niet in België.
2: Het Noord-Europese land Litouwen wil kernwapens op zijn grondgebied toelaten. Litouwen is een van de Baltische staten die ooit deel uitmaakte van de Sovjet-Unie en het voelt zich nog altijd bedreigd door buurland Rusland. Het is lid van de NAVO en de Europese Unie. Op dit moment is er een verbod op kernwapens in Litouwen. Dat staat in de grondwet. Maar het parlement is de procedure begonnen om dat te veranderen. Begin volgend jaar al zou de finale stemming kunnen volgen. Litouwen zegt dat de stap naar kernwapens een gevolg is van de oorlog die de Russen tegen Oekraïne zijn begonnen. Eerder heeft ook Finland al een einde gemaakt aan het verbod op kernwapens. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio heeft gezegd dat IJsland een cruciale voorpost is voor de veiligheid van de Verenigde Staten. Rubio is op bezoek in IJsland, een eiland in de noordelijke Atlantische Oceaan tussen Noorwegen en Groenland. Hij had er een ontmoeting met de premier en de minister van Buitenlandse Zaken. Eerder veroorzaakte de Amerikaanse president Trump beroering toen hij verklaarde dat hij de controle over Groenland wou overnemen als buffer tussen Rusland en China. Trump sloot later een akkoord over Groenland dat een autonoom gebied van Denemarken is. Rubio maakt overigens een rondreis door Europa. Hij gaat ook nog voor besprekingen naar Portugal en Griekenland. En in het voetbal hebben de Belgische beloften zich geplaatst voor het Europese kampioenschap van volgend jaar in Servië en Albanië. Daarvoor had België genoeg vanavond aan een gelijkspel 0-0 in en tegen Denemarken. Dankzij dat gelijkspel is ons land groepswinnaar en heeft het dus een rechtstreeks EK-ticket op zak. Een rustige nacht krijgen we en ook een droge bij minima rond 11 graden. Morgen eerst nog opklaringen, daarna trekt een regenzone over ons land. Het is wel nog erg zacht morgen, tot 23 graden in de Kempen. Vanaf donderdag wordt het een stuk frisser dan rond 14 graden, met kans op bijen ook. Meer op 14nieuws.be.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: 10:00, een heel goede avond, VRT Nieuws met alle recorden. Voor het Centraal Station in Brussel hebben enkele tientallen rolstoelgebruikers actie gevoerd voor betere toegankelijkheid. De twee liften tussen de metro en het treinstation daar zijn al 7 maanden gesloten. De Brusselse vervoersmaatschappij, MIVB, voert werken uit aan de metro. Daardoor zijn mensen met beperkte mobiliteit verplicht om al in een ander metrostation uit te stappen. Vandaag werkt één van de liften wel opnieuw, maar dat is niet voldoende, zegt Loes Messens van het actievoerende collectief Wheelie.
3: Ik denk eigenlijk dat de basislijn gewoon in orde moet zijn en dat wij niet elke keer op onze blote knieën blij moeten zijn omdat er ergens een lift werkt of een lift die kapot is teruggemaakt wordt. Ik ben het beu om het altijd als een gunst te bekijken en ik denk dat we eigenlijk gewoon, als we naar het VN-verdrag kijken, moeten zien dat de basis in orde moet zijn en die is het niet in België.
2: In heel Frankrijk zijn vandaag bijna 500 mensen opgepakt na de scholierenprotesten. Dat meldt het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken. Er zijn ook 43 politieagenten gewond geraakt. Het geweld is vooral het werk van extreem-linkse relschoppers die zich tussen de scholieren en studenten mengen. Maar die zijn niet van plan om te stoppen met actievoeren, ondanks het geweld. President Macron lanceert intussen een initiatief om de gemoederen te bedaren. Dat zegt Steven de Kraan vanuit Parijs.
4: Vanavond zal president Emmanuel Macron de premier samenroepen samen met de minister van Binnenlandse Zaken, omdat het geweld inderdaad ook aanhoudt tijdens die betogingen. Samen met de minister van Onderwijs om te kijken wat ze nu kunnen doen. Ze willen een speciale gezant ook aanstellen om te kijken wat kunnen we nu op heel korte termijn doen om die scholieren te helpen. De komende dagen zijn er geen lessen voorzien in al die middelbare scholen, maar is er opgeroepen om samen te komen en te overleggen over wat er nu beter kan. Maar je voelt het nu al, die scholieren zullen morgen, overmorgen, wellicht tot de herfstvakantie eind volgende week, blijven hun scholen blokkeren. En er is al sprake van donderdag een nieuwe actiedag. Dus het protest zal hier niet mee stilvallen.
2: Het Gentse softwarebedrijf TechWolf wordt overgenomen door de Duitse sectorgenoot SAP. En dat is een van de grootste Europese bedrijven op vlak van bedrijfssoftware. Volgens TechWolf zelf is het de grootste overname ooit van een Belgisch softwarebedrijf. De Duitsers zouden tot 500 miljoen euro betalen, maar dat wil het bedrijf niet bevestigen. Deze overname was nodig om te groeien, zegt medeoprichter Jeroen van Houten.
5: Nu, Gent blijft superbelangrijk voor ons, dus we gaan hier ook nog een stuk meer investeren. En daarboven op het niveau dat we willen spelen op het vlak van AI, denk ik dat Europees denken eigenlijk een heel stuk belangrijker is dan op het niveau van ons kleine land. Want enkel op die manier kunnen we denk ik iets dat in België gemaakt wordt naar de hele wereld brengen.
2: TechWolf werd in 2018 opgericht door 3 studenten van de Universiteit Gent. Er werken 150 mensen en er zijn kantoren in Gent, Londen en New York. Dit jaar komt daar nog een vestiging in San Francisco bij. En de Portugese voetbalster Cristiano Ronaldo zet nog geen punt achter zijn interlandcarrière. Ronaldo verliet vorige week het trainingskamp van de Portugese nationale ploeg 1 dag voor de interland tegen Denemarken. Na een ruzie met de nieuwe bondscoach was dat. In een uitgebreid statement doet Ronaldo vanavond zijn kant van het verhaal en zegt hij dat hij in de toekomst beschikbaar blijft voor de nationale ploeg. Ronaldo is met 234 interlands record international van Portugal. En een andere voetballegende, Lionel Messi, speelt vannacht wel zijn allerlaatste interland met Argentinië. Een oefenduel tegen Benin wordt de uitwijfwedstrijd van Messi. De 39-jarige Messi speelde 207 keer voor Argentinië, waarin hij ook 125 doelpunten scoorde en waarmee hij in 2022 een wereldkampioen werd. Opklaringen en wolken vannacht rond 11 graden. Morgen start nog droog met opklaringen, na de middag meer wolken. En dan trekt ook een regenzone over het land. Wel nog warm, tot 23 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dit is De Tijdloze.